0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu, wens je een fijne zomer.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. De politie heeft dinsdag een bestuurder aangehouden die met zeer hoge snelheid reed tussen Rijsbergen en Breda. Volgens de politie haalde de bestuurder snelheden tussen de 190 en 200 km per uur op wegen waar maximaal 80 km per uur is toegestaan. Agenten zetten de achtervolging in en konden het voertuig korte tijd later in Breda staande houden. Bij controle bleek dat de bestuurder reed met een ongeldig verklaard rijbewijs. Daarvoor is een bekeuring uitgeschreven. Daarnaast wordt de bestuurder verdacht van het veroorzaken van gevaar of hinder op de weg. De politie heeft de auto in beslag genomen en de bestuurder moet zich op een later moment voor de rechter verantwoorden. De politie heeft donderdag 4 verdachten aangehouden in het onderzoek naar een doodsbedreiging aan het adres van de Bredase burgemeester Paul de Pla. De bedreiging vond plaats op 8 maart, voorafgaand aan de wedstrijd NAC Feyenoord. Toen werd aan een café aan de Meidoornstraat door NAC-supporters een spandoek opgehangen met de tekst De Pla dood. De verdachten kwamen in beeld naar aanleiding van een foto op een in beslag genomen telefoon. Die telefoon was van een verdachte van ongeregeldheden rondom de wedstrijd NAC Heerenveen. Op de foto waren 4 personen herkenbaar bij het spandoek te zien. Het gaat om 3 mannen uit Breda van 16, 23 en 34 jaar en een 24-jarige man uit Oosterhout. Zij worden verdacht van bedreiging. De politie verhoort de verdachten en zet het onderzoek voort. Bij een camperstalling aan de provinciale weg Noord in Almkerk is woensdagavond brand uitgebroken. Door de zware rookontwikkeling was de brand in de wijde omgeving zichtbaar. Vanwege de ernst van de situatie schaalde de brandweer op naar grip 1. Dat betekent dat meerdere hulpdiensten betrokken zijn en extra coördinatie nodig is. De brandweer wist te voorkomen dat het vuur oversloeg naar de naastgelegen loods. Rond 8:30 werd het sein brandmeester gegeven. Er raakte niemand gewond, wel gingen 8 campers verloren door de brand. De loods liep vooral schade op aan het dak. Ook meerdere campers en caravans die binnen stonden raakten beschadigd door de hitte. De brandweer bleef na het blussen nog aanwezig voor controles en nablusswerkzaamheden. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Okay.
1: Heb je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
2: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
1: Handig toch?

0: radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
2: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
0: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met radionieuws op Breda Nu. De duinbrand bij Oudorp is onder controle. De brandweer blijft nog wel de hele nacht aanwezig om nieuwe vuurhaarden direct te blussen. Bij de brand is ongeveer 2000 vierkante meter natuur verloren gegaan. In de ochtend wordt het gebied verder gecontroleerd om ook smeulende resten in de bodem nog te doven. 1 brandweerman raakte ernstig gewond tijdens de bluswerkzaamheden en is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Het was al de 4e natuurbrand in de regio in minder dan een week. De Amerikaanse president Trump wil het wat hij noemt geboortetoerisme aanpakken door met een nieuw decreet te voorkomen dat sommige kinderen automatisch een Amerikaans paspoort krijgen. Volgens Trump gaat het om gevallen waarin ouders bewust naar de VS reizen om hun kind daar geboren te laten worden. Het automatische staatsburgerschap bij geboorte is al langer een speerpunt in Trumps immigratiebeleid. Maar van het Amerikaanse Hoge Rechtshof mag hij dat niet aan geboorte laten worden zomaar beperken. Bij aanvallen van Houthi-rebellen op jemenitische militaire doelen zijn al zeker 58 mensen omgekomen, volgens militaire bronnen. De rebellen voerden aanvallen uit met ballistische raketten en drones. Volgens de Houthis waren die aanvallen een reactie op de opbouw van het door Saoedi-Arabië gesteunde regeringsleger. De jemenitische regering heeft aangekondigd de aanval op een later moment te zullen vergelden. Het zou hier gaan om de dodelijkste Houthi-aanval in de laatste 4 jaar. En Oman neemt maatregelen tegen een lekkende olietanker uit de Russische schaduwvloot voor de kust van het land om de schade aan het milieu te beperken. Die tanker ligt al weken gestrand en lekt olie in zee. Volgens Greenpeace is de olievlek al uitgegroeid tot zo'n 600 vierkante kilometer. Het is nog onduidelijk waardoor het lek is ontstaan en welke maatregelen Oman precies neemt. De tanker uit de zogenoemde Russische schaduwvloot is door het Kremlin ingezet om westerse oliesancties te omzeilen. Het weer, kans op lichte regen in het noorden, maar verder is het droog bij 10 tot 16 graden en een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon en wordt het 21 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
0: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
0: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: Bij een camperstalling aan de provinciale weg Noord in Almkerk is woensdagavond brand uitgebroken. Door de zware rookontwikkeling was de brand in de wijde omgeving zichtbaar. Vanwege de ernst van de situatie schaalde de brandweer op naar grip 1. Dat betekent dat meerdere hulpdiensten betrokken zijn en extra coördinatie nodig is. De brandweer wist te voorkomen dat het vuur oversloeg naar de naastgelegen loods. Rond 8:30 werd het sein brandmeester gegeven. Er raakte niemand gewond, wel gingen 8 campers verloren door de brand. De loods liep vooral schade op aan het dak. Ook meerdere campers en caravans die binnen stonden raakten beschadigd door de hitte. De brandweer bleef na het blussen nog aanwezig voor controles en nablusswerkzaamheden. De politie heeft donderdag 4 verdachten aangehouden in het onderzoek naar een doodsbedreiging aan het adres van de Bredase burgemeester Paul de Pla. De bedreiging vond plaats op 8 maart, voorafgaand aan de wedstrijd NAC Feyenoord. Toen werd aan een café aan de Meidoornstraat door NAC-supporters een spandoek opgehangen met de tekst De Pla dood. De verdachten kwamen in beeld naar aanleiding van een foto op een in beslag genomen telefoon. Die telefoon was van een verdachte van ongeregeldheden rondom de wedstrijd NAC Heerenveen. Op de foto waren 4 personen herkenbaar bij het spandoek te zien. Het gaat om 3 mannen uit Breda van 16, 23 en 34 jaar en een 24-jarige man uit Oosterhout. Zij worden verdacht van bedreiging. De politie verhoort de verdachte en zet het onderzoek voort. De politie heeft dinsdag een bestuurder aangehouden die met zeer hoge snelheid reed tussen Rijsbergen en Breda. Volgens de politie haalde de bestuurder snelheden tussen de 190 en 200 km per uur op wegen waar maximaal 80 km per uur is toegestaan. Agenten zetten de achtervolging in en konden het voertuig korte tijd later in Breda staande houden. Bij controle bleek dat de bestuurder reed met een ongeldig verklaard rijbewijs. Daarvoor is een bekeuring uitgeschreven. Daarnaast wordt de bestuurder verdacht van het veroorzaken van gevaar of hinder op de weg. De politie heeft de auto in beslag genomen en de bestuurder moet zich op een later moment voor de rechter verantwoorden. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is

0: laatste nieuws uit Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. De duinbrand bij Oudorp is onder controle. De brandweer blijft nog wel de hele nacht aanwezig om nieuwe vuurhaarden direct te blussen. Bij de brand is ongeveer 2000 vierkante meter natuur verloren gegaan. In de ochtend wordt het gebied verder gecontroleerd om ook smeulende resten in de bodem nog te doven. Eén brandweerman raakte ernstig gewond tijdens de bluswerkzaamheden en is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Het was al de vierde natuurbrand in de regio in minder dan een week. De Amerikaanse president Trump wil het wat hij noemt geboortetoerisme aanpakken door met een nieuw decreet te voorkomen dat sommige kinderen automatisch een Amerikaans paspoort krijgen. Volgens Trump gaat het om gevallen waarin ouders bewust naar de VS reizen om hun kind daar geboren te laten worden. Het automatische staatsburgerschap bij geboorte is al langer een speerpunt in Trumps immigratiebeleid. Maar van het Amerikaanse Hoge Rechtshof mag hij dat niet zomaar beperken. Bij aanvallen van Houthi-rebellen op jemenitische militaire doelen zijn al zeker 58 mensen omgekomen, volgens militaire bronnen. De rebellen voerden aanvallen uit met ballistische raketten en drones. Volgens de Houthis waren die aanvallen een reactie op de opbouw van het door Saoedi-Arabië gesteunde regeringsleger. De jemenitische regering heeft aangekondigd de aanval op een later moment te zullen vergelden. Het zou hier gaan om de dodelijkste Houthi-aanval in de laatste 4 jaar. En Oman neemt maatregelen tegen een lekkende olietanker uit de Russische schaduwvloot voor de kust van het land om de schade aan het milieu te beperken. Die tanker ligt al weken gestrand en lekt olie in zee. Volgens Greenpeace is de olievlek al uitgegroeid tot zo'n 600 vierkante kilometer. Het is nog onduidelijk waardoor het lek is ontstaan en welke maatregelen Oman precies neemt. De tanker uit de zogenoemde Russische schaduwvloot is door het Kremlin ingezet om westerse oliesancties te omzeilen. Het weer, kans op lichte regen in het noorden, maar verder is het droog bij 10 tot 16 graden en een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon en wordt het 21 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu. Ah.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: De politie heeft donderdag 4 verdachten aangehouden in het onderzoek naar een doodsbedreiging aan het adres van de Bredase burgemeester Paul de Pla. De bedreiging vond plaats op 8 maart, voorafgaand aan de wedstrijd NAC Feyenoord. Toen werd aan een café aan de Meidoornstraat door NAC-supporters een spandoek opgehangen met de tekst De Pla dood. De verdachten kwamen in beeld naar aanleiding van een foto op een in beslag genomen telefoon. Die telefoon was van een verdachte van ongeregeldheden rondom de wedstrijd NAC Heerenveen. Op de foto waren 4 personen herkenbaar bij het spandoek te zien. Het gaat om 3 mannen uit Breda van 16, 23 en 34 jaar en een 24-jarige man uit Oosterhout. Zij worden verdacht van bedreiging. De politie verhoort de verdachte en zet het onderzoek voort. De politie heeft dinsdag een bestuurder aangehouden die met zeer hoge snelheid reed tussen Rijsbergen en Breda. Volgens de politie haalde de bestuurder snelheden tussen de 190 en 200 km per uur op wegen waar maximaal 80 km per uur is toegestaan. Agenten zetten de achtervolging in en konden het voertuig korte tijd later in Breda staande houden. Bij controle bleek dat de bestuurder reed met een ongeldig verklaard rijbewijs. Daarvoor is een bekeuring uitgeschreven. Daarnaast wordt de bestuurder verdacht van het veroorzaken van gevaar of hinder op de weg. De politie heeft de auto in beslag genomen en de bestuurder moet zich op een later moment voor de rechter verantwoorden. Bij een camperstalling aan de provinciale weg Noord in Almkerk is woensdagavond brand uitgebroken. Door de zware rookontwikkeling was de brand in de wijde omgeving zichtbaar. Vanwege de ernst van de situatie schaalde de brandweer op naar grip 1. Dat betekent dat meerdere hulpdiensten betrokken zijn en extra coördinatie nodig is. De brandweer wist te voorkomen dat het vuur oversloeg naar de naastgelegen loods. Rond 8:30 werd het sein brandmeester gegeven. Er raakte niemand gewond, wel gingen 8 campers verloren door de brand. De loods liep vooral schade op aan het dak. Ook meerdere campers en caravans die binnen stonden raakten beschadigd door de hitte. De brandweer bleef na het blussen nog aanwezig voor controles en nabluswerkzaamheden. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

future I'm fiending.

0: Lekker bruin worden op Belkrum Beach. Een feestje meepakken bij Pier 15 of tot rust komen aan de Gelderse Meren of in de Bredase Haven.
1: Het is zomer. Dit is Breda Nu.

Mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
2: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
3: Ik ben Erik Smit. En ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt. En daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Wat kies jij? Doof of blind?
6: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
4: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
7: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
8: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
9: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. De duinbrand bij Oudorp is onder controle. De brandweer blijft nog wel de hele nacht aanwezig om nieuwe vuurhaarden direct te blussen. Bij de brand is ongeveer 2000 vierkante meter natuur verloren gegaan. In de ochtend wordt het gebied verder gecontroleerd om ook smeulende resten in de bodem nog te doven. Eén brandweerman raakte ernstig gewond tijdens de bluswerkzaamheden en is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Het was al de vierde natuurbrand in de regio in minder dan een week. De Amerikaanse president Trump wil het wat hij noemt geboortetoerisme aanpakken door met een nieuw decreet te voorkomen dat sommige kinderen automatisch een Amerikaans paspoort krijgen. Volgens Trump gaat het om gevallen waarin ouders bewust naar de VS reizen om hun kind daar geboren te laten worden. Het automatische staatsburgerschap bij geboorte is al langer een speerpunt in Trumps immigratiebeleid. Maar van het Amerikaanse Hoge Rechtshof mag hij dat niet zomaar beperken. Bij aanvallen van Houthi-rebellen op jemenitische militaire doelen zijn al zeker 58 mensen omgekomen, volgens militaire bronnen. De rebellen voerden aanvallen uit met ballistische raketten en drones. Volgens de Houthis waren die aanvallen een reactie op de opbouw van het door Saoedi-Arabië gesteunde regeringsleger. De jemenitische regering heeft aangekondigd de aanval op een later moment te zullen vergelden. Het zou hier gaan om de dodelijkste Houthi-aanval in de laatste 4 jaar. En Oman neemt maatregelen tegen een lekkende olietanker uit de Russische schaduwvloot voor de kust van het land om de schade aan het milieu te beperken. Die tanker ligt al weken gestrand en lekt olie in zee. Volgens Greenpeace is de olievlek al uitgegroeid tot zo'n 600 vierkante kilometer. Het is nog onduidelijk waardoor het lek is ontstaan en welke maatregelen Oman precies neemt. De tanker uit de zogenoemde Russische schaduwvloot is door het Kremlin ingezet om westerse oliesancties te omzeilen. Het weer, kans op lichte regen in het noorden, maar verder is het droog bij 10 tot 16 graden en een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon en wordt het 21 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
10: Welkom bij Breda Nu.
11: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
10: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
11: Dit is Breda Nu.

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu wens je een fijne zomer.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Bij een camperstalling aan de provinciale weg Noord in Almkerk is woensdagavond brand uitgebroken. Door de zware rookontwikkeling was de brand in de wijde omgeving zichtbaar. Vanwege de ernst van de situatie schaalde de brandweer op naar grip 1. Dat betekent dat meerdere hulpdiensten betrokken zijn en extra coördinatie nodig is. De brandweer wist te voorkomen dat het vuur oversloeg naar de naastgelegen loods. Rond 8:30 werd het sein brandmeester gegeven. Er raakte niemand gewond, wel gingen 8 campers verloren door de brand. De loods liep vooral schade op aan het dak. Ook meerdere campers en caravans die binnen stonden raakten beschadigd door de hitte. De brandweer bleef na het blussen nog aanwezig voor controles en nablusswerkzaamheden. De politie heeft donderdag 4 verdachten aangehouden in het onderzoek naar een doodsbedreiging aan het adres van de Bredase burgemeester Paul de Pla. De bedreiging vond plaats op 8 maart, voorafgaand aan de wedstrijd NAC Feyenoord. Toen werd aan een café aan de Meidoornstraat door NAC-supporters een spandoek opgehangen met de tekst De Pla dood. De verdachten kwamen in beeld naar aanleiding van een foto op een in beslag genomen telefoon. Die telefoon was van een verdachte van ongeregeldheden rondom de wedstrijd NAC Heerenveen. Op de foto waren 4 personen herkenbaar bij het spandoek te zien. Het gaat om 3 mannen uit Breda van 16, 23 en 34 jaar en een 24-jarige man uit Oosterhout. Zij worden verdacht van bedreiging. De politie verhoort de verdachte en zet het onderzoek voort. De politie heeft dinsdag een bestuurder aangehouden die met zeer hoge snelheid reed tussen Rijsbergen en Breda. Volgens de politie haalde de bestuurder snelheden tussen de 190 en 200 km per uur op wegen waar maximaal 80 km per uur is toegestaan. Agenten zetten de achtervolging in en konden het voertuig korte tijd later in Breda staande houden. Bij controle bleek dat de bestuurder reed met een ongeldig verklaard rijbewijs. Daarvoor is een bekeuring uitgeschreven. Daarnaast wordt de bestuurder verdacht van het veroorzaken van gevaar of hinder op de weg. De politie heeft de auto in beslag genomen en de bestuurder moet zich op een later moment voor de rechter verantwoorden. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
4: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op Breda Nu. Bij een flatbrand in Rotterdam is één persoon om het leven gekomen, zo meldt de politie. Die brand ontstond gisteravond op de 7e en ook bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg. De brandweer vond een man achter de voordeur die door de hulpdiensten wel werd gereanimeerd, maar niet veel later alsnog is overleden. Omwonenden hoorden vlak voor de brand nog een explosie. Het vuur was snel onder controle en de flat hoefde daardoor niet meer te worden ontruimd. Er rijden vandaag tussen Boksmeer en Venray nog geen treinen vanwege de natuurbrand in de Boshuizerbergen bij Venray. Die brand is geblust, maar de brandweer houdt het gebied extra in de gaten vanwege de droge omstandigheden. Het natuurgebied is nu overgedragen aan het Limburgs Landschap dat de controles en bluswerkzaamheden regelt. Zolang die werkzaamheden nog duren, zet Arriva bussen in. De gemeente heeft inmiddels een nieuwe noodverordening ingesteld voor het getroffen gebied. Mariniers hebben op Sint Maarten geholpen bij een controle in de gevangenis van Point Blanche. Daarbij zijn drugs en ook slag- en steekwapens gevonden. De actie werd samen met de politie uitgevoerd op verzoek van de lokale autoriteiten. De mariniers zorgden tijdens die doorzoeking voor de veiligheid van de medewerkers en gedetineerden. Sint Maarten vormt de helft van een eiland en valt binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Het heeft al lange tijd met veel criminaliteit en illegaal wapenbezit te maken. Aan boord van het Oekraïense vrachtvliegtuig op de luchthaven van Leipzig was waarschijnlijk toch geen munitie meer aanwezig toen daar een explosieve drone werd gevonden. Volgens de Duitse autoriteiten had het toestel de lading een dag eerder al afgeleverd in Oekraïne. Het OM spreekt van een gerichte aanval op de logistieke infrastructuur en onderzoekt de zaak verder. Volgens minister Dobrindt kan het niet worden uitgesloten dat een ander land achter de aanval zit. Rusland wordt nadrukkelijk genoemd. Het weer. In het noorden en oosten kans op een buitje, verder zonnig en droog en nauwelijks wind. Het wordt vandaag 21 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Welkom bij Breda Nu.
8: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
8: Dit is Breda Nu. Woke

0: is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: meditating. Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: De politie heeft donderdag 4 verdachten aangehouden in het onderzoek naar een doodsbedreiging aan het adres van de Bredase burgemeester Paul de Pla. De bedreiging vond plaats op 8 maart, voorafgaand aan de wedstrijd NAC Feyenoord. Toen werd aan een café aan de Meidoornstraat door NAC-supporters een spandoek opgehangen met de tekst De Pla dood. De verdachten kwamen in beeld naar aanleiding van een foto op een in beslag genomen telefoon. Die telefoon was van een verdachte van ongeregeldheden rondom de wedstrijd NAC Heerenveen. Op de foto waren 4 personen herkenbaar bij het spandoek te zien. Het gaat om 3 mannen uit Breda van 16, 23 en 34 jaar en een 24-jarige man uit Oosterhout. Zij worden verdacht van bedreiging. De politie verhoort de verdachte en zet het onderzoek voort. Bij een camperstalling aan de provinciale weg Noord in Almkerk is woensdagavond brand uitgebroken. Door de zware rookontwikkeling was de brand in de wijde omgeving zichtbaar. Vanwege de ernst van de situatie schaalde de brandweer op naar grip 1. Dat betekent dat meerdere hulpdiensten betrokken zijn en extra coördinatie nodig is. De brandweer wist te voorkomen dat het vuur oversloeg naar de naastgelegen loods. Rond 8:30 werd het sein brandmeester gegeven. Er raakte niemand gewond, wel gingen 8 campers verloren door de brand. De loods liep vooral schade op aan het dak. Ook meerdere campers en caravans die binnen stonden raakten beschadigd door de hitte. De brandweer bleef na blussen nog aanwezig voor controles en nablusswerkzaamheden. De politie heeft dinsdag een bestuurder aangehouden die met zeer hoge snelheid reed tussen Rijsbergen en Breda. Volgens de politie haalde de bestuurder snelheden tussen de 190 en 200 km per uur op wegen waar maximaal 80 km per uur is toegestaan. Agenten zetten de achtervolging in en konden het voertuig korte tijd later in Breda staande houden. Bij controle bleek dat de bestuurder reed met een ongeldig verklaard rijbewijs. Daarvoor is een bekeuring uitgeschreven. Daarnaast wordt de bestuurder verdacht van het veroorzaken van gevaar of hinder op de weg. De politie heeft de auto in beslag genomen en de bestuurder moet zich op een later moment voor de rechter verantwoorden. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
4: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Jorien Ballast met het radio nieuws op Breda Nu. Techgigant Meta moet in de Amerikaanse staat New Mexico $567 miljoen betalen en Facebook en Instagram veiliger maken voor jongeren. Een rechter oordeelde dat het moederbedrijf van de 2 sociale media platforms verantwoordelijk is voor schade aan de mentale gezondheid van kinderen. Volgens de rechter zijn de platforms zo ontworpen dat jongeren er verslaafd aan kunnen raken en onvoldoende beschermd worden. Het geld moet in een apart fonds komen. Meta gaat in beroep. Bij een flatbrand in Rotterdam is 1 persoon om het leven gekomen, zo meldt de politie. Die brand ontstond gisteravond op de 7e en ook bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg. De brandweer vond een man achter de voordeur die door de hulpdiensten wel werd gereanimeerd, maar niet veel later alsnog is overleden. Omwonenden hoorden vlak voor de brand nog een explosie. Het vuur was snel onder controle en de flat hoefde daardoor niet meer te worden ontruimd. Er rijden vandaag tussen Boksmeer en Venray nog geen treinen vanwege de natuurbrand in de Boshuizerbergen bij Venray. Die brand is geblust, maar de brandweer houdt het gebied extra in de gaten vanwege de droge omstandigheden. Het natuurgebied is nu overgedragen aan het Limburgs Landschap dat de controles en bluswerkzaamheden regelt. Zolang die werkzaamheden nog duren, zet Arriva bussen in. De gemeente heeft inmiddels een nieuwe noodverordening ingesteld voor het getroffen gebied. Aan boord van het Oekraïense vrachtvliegtuig op de luchthaven van Leipzig was waarschijnlijk toch geen munitie meer aanwezig toen daar een explosieve drone werd gevonden. Volgens de Duitse autoriteiten had het toestel de lading een dag eerder al afgeleverd in Oekraïne. Het OM spreekt van een gerichte aanval op de logistieke infrastructuur en onderzoekt de zaak verder. Volgens minister Dobrindt kan het niet worden uitgesloten dat een ander land achter de aanval zit. Rusland wordt nadrukkelijk genoemd. Het weer. In het noorden en oosten kans op een buitje, verder zonnig en droog en nauwelijks wind. Het wordt vandaag 21 tot 26 graden. Tot zover het radio nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: De politie heeft donderdag 4 verdachten aangehouden in het onderzoek naar een doodsbedreiging aan het adres van de Bredase burgemeester Paul de Pla. De bedreiging vond plaats op 8 maart, voorafgaand aan de wedstrijd NAC Feyenoord. Toen werd aan een café aan de Meidoornstraat door NAC-supporters een spandoek opgehangen met de tekst De Pla dood. De verdachten kwamen in beeld naar aanleiding van een foto op een in beslag genomen telefoon. Die telefoon was van een verdachte van ongeregeldheden rondom de wedstrijd NAC Heerenveen. Op de foto waren 4 personen herkenbaar bij het spandoek te zien. Het gaat om 3 mannen uit Breda van 16, 23 en 34 jaar en een 24-jarige man uit Oosterhout. Zij worden verdacht van bedreiging. De politie verhoort de verdachte en zet het onderzoek voort. Bij een camperstalling aan de provinciale weg Noord in Almkerk is woensdagavond brand uitgebroken. Door de zware rookontwikkeling was de brand in de wijde omgeving zichtbaar. Vanwege de ernst van de situatie schaalde de brandweer op naar grip 1. Dat betekent dat meerdere hulpdiensten betrokken zijn en extra coördinatie nodig is. De brandweer wist te voorkomen dat het vuur oversloeg naar de naastgelegen loods. Rond 8:30 werd het sein brandmeester gegeven. Er raakte niemand gewond, wel gingen 8 campers verloren door de brand. De loods liep vooral schade op aan het dak. Ook meerdere campers en caravans die binnen stonden raakten beschadigd door de hitte. De brandweer bleef na het blussen nog aanwezig voor controles en nabluswerkzaamheden. De politie heeft dinsdag een bestuurder aangehouden die met zeer hoge snelheid reed tussen Rijsbergen en Breda. Volgens de politie haalde de bestuurder snelheden tussen de 190 en 200 km per uur op wegen waar maximaal 80 km per uur is toegestaan. Agenten zetten de achtervolging in en konden het voertuig korte tijd later in Breda staande houden. Bij controle bleek dat de bestuurder reed met een ongeldig verklaard rijbewijs. Daarvoor is een bekeuring uitgeschreven. Daarnaast wordt de bestuurder verdacht van het veroorzaken van gevaar of hinder op de weg. De politie heeft de auto in beslag genomen en de bestuurder moet zich op een later moment voor de rechter verantwoorden.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Radio Zuid-Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Wat kies jij? Doof of blind? Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
2: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
3: Ik ben Erik Smit. En ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
4: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Jorien Ballast met het radio nieuws op Breda Nu. Acteur Peter Faber is overleden. Faber was bekend van rollen zowel op het toneel als op tv. Hij brak door in de jaren 70 met rollen in de films Keetje Tippel, Max Havelaar en Soldaat van Oranje en speelde in A Bridge Too Far van Richard Attenborough met sterren als Sean Connery en Anthony Hopkins. Daarna volgden films als Siske de Rat en Schatjes. Ook was Faber te zien in series als Prettig Geregeld en Duel in de Diepte. Peter Faber is 82 jaar geworden. Bij een schietpartij op een middelbare school in Thailand is een leraar omgekomen. Een tweede leraar en drie leerlingen raakten gewond, melden de Thaise autoriteiten. Lokale media spreken over zeker 15 gewonden. De schutter was een leerling van de school in Nonthaburi, ten noorden van Bangkok. Na zijn daad pleegde hij zelfmoord. Op dezelfde school was begin dit jaar ook al een schietpartij. Toen werd een leraar gedood en raakte één leerling gewond. De ruim 900.000 middelbare scholieren in Nederland krijgen veel minder techniekles dan leerlingen in 2007. Het aantal lesuren in de onderbouw daalde sindsdien met 58%, terwijl in Nederland een groot tekort is aan vakmensen die met hun handen werken. De daling van het aantal techniekuren in het voortgezet onderwijs begon met de afschaffing van de zogeheten basisvorming. Sindsdien mogen scholen zelf bepalen hoeveel uur ze aanbieden, zolang leerlingen de kerndoelen maar halen. En de dikke Van Dalen gaat het woord vulvalippen toevoegen aan het woordenboek, heeft de uitgeverij bekendgemaakt. Dat gebeurt na jarenlange campagne van actiegroepen Dolomina's en Schaamteloos. Zij pleiten al langer voor een anatomisch correcte benaming naast het bestaande woord schaamlippen. Het woord schaam zou volgens hen een negatieve lading geven aan een normaal lichaamsdeel. Met de opname in de Van Dalen krijgt de term een officiële status in de Nederlandse taal. Het weer. In het noorden en oosten kans op een buitje, verder zonnig en droog en nauwelijks wind. Het wordt vandaag 21 tot 26 graden. Tot zover het radio nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
8: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Welkom bij Breda Nu.
10: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
9: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
10: Dit is Breda Nu.

Luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu, wens je een fijne zomer. I wanna

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. De politie heeft dinsdag een bestuurder aangehouden die met zeer hoge snelheid reed tussen Rijsbergen en Breda. Volgens de politie haalde de bestuurder snelheden tussen de 190 en 200 km per uur op wegen waar maximaal 80 km per uur is toegestaan. Agenten zetten de achtervolging in en konden het voertuig korte tijd later in Breda staande houden. Bij controle bleek dat de bestuurder reed met een ongeldig verklaard rijbewijs. Daarvoor is een bekeuring uitgeschreven. Daarnaast wordt de bestuurder verdacht van het veroorzaken van gevaar of hinder op de weg. De politie heeft de auto in beslag genomen en de bestuurder moet zich op een later moment voor de rechter verantwoorden. De politie heeft donderdag 4 verdachten aangehouden in het onderzoek naar een doodsbedreiging aan het adres van de Bredase burgemeester Paul de Pla. De bedreiging vond plaats op 8 maart, voorafgaand aan de wedstrijd NAC Feyenoord. Toen werd aan een café aan de Meidoornstraat door NAC-supporters een spandoek opgehangen met de tekst De Pla dood. De verdachten kwamen in beeld naar aanleiding van een foto op een in beslag genomen telefoon. Die telefoon was van een verdachte van ongeregeldheden rondom de wedstrijd NAC Heerenveen. Op de foto waren 4 personen herkenbaar bij het spandoek te zien. Het gaat om 3 mannen uit Breda van 16, 23 en 34 jaar en een 24-jarige man uit Oosterhout. Zij worden verdacht van bedreiging. De politie verhoort de verdachten en zet het onderzoek voort. Bij een camperstalling aan de provinciale weg Noord in Almkerk is woensdagavond brand uitgebroken. Door de zware rookontwikkeling was de brand in de wijde omgeving zichtbaar. Vanwege de ernst van de situatie schaalde de brandweer op naar grip 1. Dat betekent dat meerdere hulpdiensten betrokken zijn en extra coördinatie nodig is. De brandweer wist te voorkomen dat het vuur oversloeg naar de naastgelegen loods. Rond 8:30 werd het sein brandmeester gegeven. Er raakte niemand gewond, wel gingen 8 campers verloren door de brand. De loods liep vooral schade op aan het dak. Ook meerdere campers en caravans die binnen stonden raakten beschadigd door de hitte. De brandweer bleef na het blussen nog aanwezig voor controles en nablusswerkzaamheden. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: just wanna leave this horrid place the way I came. But here we are again.
1: Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
3: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Jorien Ballast met het radio nieuws op Breda Nu. Ouders hebben voor de dagopvang van hun kinderen afgelopen jaar relatief minder betaald dan in 2024. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vorig jaar kregen ouders waarvan de kinderen naar een kinderdagopvang gingen gemiddeld 68% van deze kosten vergoed, ten opzichte van 65% in 2024. In totaal ontvingen 719.000 ouders kinderopvangtoeslag. De stijging van de toeslag is een maatregel van het kabinet om kinderopvang betaalbaarder te maken. Bij een schietpartij op een middelbare school in Thailand is een leraar omgekomen. Een tweede leraar en 3 leerlingen raakten gewond, melden de Thaise autoriteiten. Lokale media spreken over zeker 15 gewonden. De schutter was een leerling van de school in Nonthaburi, ten noorden van Bangkok. Na zijn daad pleegde hij zelfmoord. Op dezelfde school was begin dit jaar ook al een schietpartij. Toen werd een leraar gedood en raakte 1 leerling gewond. De ruim 900.000 middelbare scholieren in Nederland krijgen veel minder techniekles dan leerlingen in 2007. Het aantal lesuren in de onderbouw daalde sindsdien met 58%, terwijl in Nederland een groot tekort is aan vakmensen die met hun handen werken. De daling van het aantal techniekuren in het voortgezet onderwijs begon met de afschaffing van de zogeheten basisvorming. Sindsdien mogen scholen zelf bepalen hoeveel uur ze aanbieden, zolang leerlingen de kerndoelen maar halen. En de dikke Van Dalen gaat het woord vulvalippen toevoegen aan het woordenboek, heeft de uitgeverij bekendgemaakt. Dat gebeurt na jarenlange campagne van actiegroepen Dolomina's en Schaamteloos. Zij pleiten al langer voor een anatomisch correcte benaming naast het bestaande woord schaamlippen. Het woord schaam zou volgens hen een negatieve lading geven aan een normaal lichaamsdeel. Met de opname in de Van Dalen krijgt de term een officiële status in de Nederlandse taal. Het weer. In het noorden en oosten kans op een buitje, verder zonnig en droog en nauwelijks wind. Het wordt vandaag 21 tot 26 graden. Tot zover het radio nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
7: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
8: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

something that isn't true. It was always moving.

0: lekker bruin worden op Belkrum Beach. Een feestje meepakken bij Pier 15 of tot rust komen aan de Gelderse Meren of in de Bredase Haven.
1: Het is zomer. Dit is Breda Nu.

0: Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: De politie heeft donderdag 4 verdachten aangehouden in het onderzoek naar een doodsbedreiging aan het adres van de Bredase burgemeester Paul de Pla. De bedreiging vond plaats op 8 maart, voorafgaand aan de wedstrijd NAC Feyenoord. Toen werd aan een café aan de Meidoornstraat door NAC-supporters een spandoek opgehangen met de tekst De Pla dood. De verdachten kwamen in beeld naar aanleiding van een foto op een in beslag genomen telefoon. Die telefoon was van een verdachte van ongeregeldheden rondom de wedstrijd NAC Heerenveen. Op de foto waren 4 personen herkenbaar bij het spandoek te zien. Het gaat om 3 mannen uit Breda van 16, 23 en 34 jaar en een 24-jarige man uit Oosterhout. Zij worden verdacht van bedreiging. De politie verhoort de verdachte en zet het onderzoek voort. Bij een camperstalling aan de provinciale weg Noord in Almkerk is woensdagavond brand uitgebroken. Door de zware rookontwikkeling was de brand in de wijde omgeving zichtbaar. Vanwege de ernst van de situatie schaalde de brandweer op naar grip 1. Dat betekent dat meerdere hulpdiensten betrokken zijn en extra coördinatie nodig is. De brandweer wist te voorkomen dat het vuur oversloeg naar de naastgelegen loods. Rond 8:30 werd het sein brandmeester gegeven. Er raakte niemand gewond, wel gingen 8 campers verloren door de brand. De loods liep vooral schade op aan het dak. Ook meerdere campers en caravans die binnen stonden raakten beschadigd door de hitte. De brandweer bleef na het blussen nog aanwezig voor controles en nablusswerkzaamheden. De politie heeft dinsdag een bestuurder aangehouden die met zeer hoge snelheid reed tussen Rijsbergen en Breda. Volgens de politie haalde de bestuurder snelheden tussen de 190 en 200 km per uur op wegen waar maximaal 80 km per uur is toegestaan. Agenten zetten de achtervolging in en konden het voertuig korte tijd later in Breda staande houden. Bij controle bleek dat de bestuurder reed met een ongeldig verklaard rijbewijs. Daarvoor is een bekeuring uitgeschreven. Daarnaast wordt de bestuurder verdacht van het veroorzaken van gevaar of hinder op de weg. De politie heeft de auto in beslag genomen en de bestuurder moet zich op een later moment voor de rechter verantwoorden. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
4: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Jorien Ballast met het radio nieuws op Breda Nu. Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd op een distributiecentrum van de Russische webwinkel Wildberries. Dat gebeurde in de stad Yekaterinburg, ruim 2000 kilometer van de grens met Oekraïne. De gouverneur van de regio zegt dat 3 drones op het dak van de logistieke hub terechtkwamen. Kiev stelt dat Wildberries bijdraagt aan de oorlog tegen Oekraïne. Wildberries en het Kremlin ontkennen dat het bedrijf de Russische krijgsmacht bevoorraadt. ASN Bank heeft in de eerste 6 maanden ruim 250 meer winst geboekt. Dat is met name het gevolg van een grote reorganisatie waarbij 1600 banen verdwenen. De netto-winst steeg in de eerste helft van dit jaar naar 174 miljoen euro. De voormalige Volksbank gaat sinds ruim 1 jaar verder onder de naam ASN Bank. Dochtermerken SNS en Regiobank zijn geschrapt. 2 mannen zijn veroordeeld voor het doodmartelen van de Franse livestreamer Jean Pormanov in augustus vorig jaar. De mannen werden vrijgesproken van doodslag. Ze kregen voorwaardelijke gevangenisstraffen en een boete. Pormanov werd 12 dagen lang op eigen verzoek mishandeld. De beelden werden uitgezonden op livestreamplatform Kik. Na zijn dood ging het beeld op zwart. Jean Pormanov had ruim 1 miljoen volgers op verschillende platforms en maakte samen met anderen gewelddadige martelvideo's. Ouders hebben voor de dagopvang van hun kinderen afgelopen jaar relatief minder betaald dan in 2024. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vorig jaar kregen ouders waarvan de kinderen naar een kinderdagopvang gingen gemiddeld 68% van deze kosten vergoed, ten opzichte van 65% in 2024. In totaal ontvingen 719.000 ouders kinderopvangtoeslag. De stijging van de toeslag is een maatregel van het kabinet om kinderopvang betaalbaarder te maken. Het weer. In het noorden en oosten kans op een buitje, verder zonnig en droog en nauwelijks wind. Het wordt vandaag 21 tot 26 graden. Tot zover het radio nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
4: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. De politie heeft dinsdag een bestuurder aangehouden die met zeer hoge snelheid reed tussen Rijsbergen en Breda. Volgens de politie haalde de bestuurder snelheden tussen de 190 en 200 km per uur op wegen waar maximaal 80 km per uur is toegestaan. Agenten zetten de achtervolging in en konden het voertuig korte tijd later in Breda staande houden. Bij controle bleek dat de bestuurder reed met een ongeldig verklaard rijbewijs. Daarvoor is een bekeuring uitgeschreven. Daarnaast wordt de bestuurder verdacht van het veroorzaken van gevaar of hinder op de weg. De politie heeft de auto in beslag genomen en de bestuurder moet zich op een later moment voor de rechter verantwoorden. Bij een camperstalling aan de provinciale weg Noord in Almkerk is woensdagavond brand uitgebroken. Door de zware rookontwikkeling was de brand in de wijde omgeving zichtbaar. Vanwege de ernst van de situatie schaalde de brandweer op naar grip 1. Dat betekent dat meerdere hulpdiensten betrokken zijn en extra coördinatie nodig is. De brandweer wist te voorkomen dat het vuur oversloeg naar de naastgelegen loods. Rond 8:30 werd het sein brandmeester gegeven. Er raakte niemand gewond, wel gingen 8 campers verloren door de brand. De loods liep vooral schade op aan het dak. Ook meerdere campers en caravans die binnen stonden raakten beschadigd door de hitte. De brandweer bleef na het blussen nog aanwezig voor controles en nablusswerkzaamheden. De politie heeft donderdag 4 verdachten aangehouden in het onderzoek naar een doodsbedreiging aan het adres van de Bredase burgemeester Paul de Pla. De bedreiging vond plaats op 8 maart, voorafgaand aan de wedstrijd NAC Feyenoord. Toen werd aan een café aan de Meidoornstraat door NAC-supporters een spandoek opgehangen met de tekst De Pla dood. De verdachten kwamen in beeld naar aanleiding van een foto op een in beslag genomen telefoon. Die telefoon was van een verdachte van ongeregeldheden rondom de wedstrijd NAC Heerenveen. Op de foto waren 4 personen herkenbaar bij het spandoek te zien. Het gaat om 3 mannen uit Breda van 16, 23 en 34 jaar en een 24-jarige man uit Oosterhout. Zij worden verdacht van bedreiging. De politie verhoort de verdachte en zet het onderzoek voort. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
1: Breda Nu, partner van ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
4: Wat kies jij? Doof of blind? Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
5: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Jorien Ballast met het radio-nieuws op Breda Nu. Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd op een distributiecentrum van de Russische webwinkel Wildberries. Dat gebeurde in de stad Jekaterinburg, ruim 2000 kilometer van de grens met Oekraïne. De gouverneur van de regio zegt dat 3 drones op het dak van de logistieke hub terechtkwamen. Kiev stelt dat Wildberries bijdraagt aan de oorlog tegen Oekraïne. Wildberries en het Kremlin ontkennen dat het bedrijf de Russische krijgsmacht bevoorraadt. ASN Bank heeft in de eerste 6 maanden ruim 250 miljoen meer winst geboekt. Dat is met name het gevolg van een grote reorganisatie waarbij 1600 banen verdwenen. De netto-winst steeg in de eerste helft van dit jaar naar 174 miljoen euro. De voormalige Volksbank gaat sinds ruim een jaar verder onder de naam ASN Bank. Dochtermerken SNS en Regiobank zijn geschrapt. 2 mannen zijn veroordeeld voor het doodmartelen van de Franse livestreamer Jean Pormanov in augustus vorig jaar. De mannen werden vrijgesproken van doodslag. Ze kregen voorwaardelijke gevangenisstraffen en een boete. Pormanov werd 12 dagen lang op eigen verzoek mishandeld. De beelden werden uitgezonden op livestreamplatform Kik. Na zijn dood ging het beeld op zwart. Jean Pormanov had ruim 1 miljoen volgers op verschillende platforms en maakte samen met anderen gewelddadige martelvideo's. En Deense scholieren tussen de 16 en 19 jaar moeten hun eindwerkstuk voortaan mondeling verdedigen. Dat zou het spieken met behulp van AI moeten terugdringen. Leerlingen zullen ook meer opdrachten op school zelf moeten maken. De maatregelen moeten voorkomen dat kunstmatige intelligentie het zelfstandig denkvermogen van leerlingen ondermijnt. Ook in Nederland zijn er zorgen over gebruik van AI, met name bij het profielwerkstuk. Het weer. In het noorden en oosten kans op een buitje, verder zonnig en droog en nauwelijks wind. Het wordt vandaag 21 tot 26 graden. Tot zover het radio-nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.
7: Mijn

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. De politie heeft dinsdag een bestuurder aangehouden die met zeer hoge snelheid reed tussen Rijsbergen en Breda. Volgens de politie haalde de bestuurder snelheden tussen de 190 en 200 km per uur op wegen waar maximaal 80 km per uur is toegestaan. Agenten zetten de achtervolging in en konden het voertuig korte tijd later in Breda staande houden. Bij controle bleek dat de bestuurder reed met een ongeldig verklaard rijbewijs. Daarvoor is een bekeuring uitgeschreven. Daarnaast wordt de bestuurder verdacht van het veroorzaken van gevaar of hinder op de weg. De politie heeft de auto in beslag genomen en de bestuurder moet zich op een later moment voor de rechter verantwoorden. Bij een camperstalling aan de provinciale weg Noord in Almkerk is woensdagavond brand uitgebroken. Door de zware rookontwikkeling was de brand in de wijde omgeving zichtbaar. Vanwege de ernst van de situatie schaalde de brandweer op naar grip 1. Dat betekent dat meerdere hulpdiensten betrokken zijn en extra coördinatie nodig is. De brandweer wist te voorkomen dat het vuur oversloeg naar de naastgelegen loods. Rond 8:30 werd het sein brandmeester gegeven. Er raakte niemand gewond, wel gingen 8 campers verloren door de brand. De loods liep vooral schade op aan het dak. Ook meerdere campers en caravans die binnen stonden raakten beschadigd door de hitte. De brandweer bleef na het blussen nog aanwezig voor controles en nabluswerkzaamheden. De politie heeft donderdag 4 verdachten aangehouden in het onderzoek naar een doodsbedreiging aan het adres van de Bredase burgemeester Paul de Pla. De bedreiging vond plaats op 8 maart, voorafgaand aan de wedstrijd NAC Feyenoord. Toen werd aan een café aan de Meidoornstraat door NAC-supporters een spandoek opgehangen met de tekst De Pla dood. De verdachten kwamen in beeld naar aanleiding van een foto op een in beslag genomen telefoon. Die telefoon was van een verdachte van ongeregeldheden rondom de wedstrijd NAC-Heerenveen. Op de foto waren 4 personen herkenbaar bij het spandoek te zien. Het gaat om 3 mannen uit Breda van 16, 23 en 34 jaar en een 24-jarige man uit Oosterhout. Zij worden verdacht van bedreiging. De politie verhoort de verdachte en zet het onderzoek voort. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.
2: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan. Nu zit ik gevangen.

0: laatste nieuws uit Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
3: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
6: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Jorien Ballast met het radio nieuws op Breda Nu. De Marathon Amersfoort wordt volgend jaar op 4 april gehouden, maakt de organisatie bekend. Door verplaatsing naar het vroege voorjaar hoopt de organisatie op betere weersomstandigheden. De Marathon Amersfoort wordt normaal gesproken eind mei of begin juni gehouden. Bij de editie van dit jaar, op 31 mei, was het 25 graden. Meerdere mensen raakten onwel. Hogere temperaturen en hoge luchtvochtigheid zijn onprettig voor lange afstandslopers en soms zelfs gevaarlijk. Een 58-jarige surfer uit Delfzijl is overleden na een aanvaring met een bootje op het Groningse Schildmeer. De politie heeft de bestuurder van de boot, een 19-jarige man uit Eemsdelta, aangehouden en verhoord. Hij is weer op vrije voeten, maar blijft verdachte. Het ongeval gebeurde gistermiddag. Het slachtoffer overleed ter plaatse. De politiedienst Landelijke Expertise en Operaties doet onderzoek naar de toedracht. Deze afdeling heeft speciale expertise voor ongevallen op het water. Volkswagen moet sneller in de kosten snijden en de overcapaciteit terugdringen om weer concurrerend te worden. Dat zegt Hans-Dieter Putsch, voorzitter van de Raad van Commissarissen van Volkswagen, in een verklaring. De grootste autofabrikant van Europa moet volgens hem alle opties overwegen om een ommekeer te bewerkstelligen. Volkswagen verkeert al langer in de problemen. Tienduizenden banen staan op de tocht. En Deense scholieren tussen de 16 en 19 jaar moeten hun eindwerkstuk voortaan mondeling verdedigen. Dat zou het spieken met behulp van AI moeten terugdringen. Leerlingen zullen ook meer opdrachten op school zelf moeten maken. De maatregelen moeten voorkomen dat kunstmatige intelligentie het zelfstandig denkvermogen van leerlingen ondermijnt. Ook in Nederland zijn er zorgen over gebruik van AI, met name bij het profielwerkstuk. Het weer. Vanuit het westen breekt de zon door, de kans op buien in het noorden neemt af. Er staat een zwakke tot matige wind uit het noordwesten tot noorden. De maximumtemperatuur varieert van 21 graden aan de noordkust tot lokaal 25 graden in Zuid-Nederland. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
8: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het begint drukker te worden in het zuiden van het land. Onder andere op de A4 Rotterdam richting Antwerpen. Tussen Afrit Tolen en Berg op Zoom. 5 tot 10 minuten op onthoud. Ook bij de Belgische grens richting Breda is het druk op de A16. Tussen de grens en knooppunt Galder doe je er 10 minuten langer over. Dan de A58 richting Tilburg tussen knooppunt Galder en Bavel ook nog eens 5 tot 10 minuten extra. Tot slot de N256 Zierikzee richting Goes, want het is erg druk vanwege recreatieverkeer tussen afrit Kortgene en afrit Wolfhardsdijk. 4 kilometer met 5 tot 10 minuten vertraging. Tot slot nog een update vanuit de NS, want door de bosbranden in Limburg rijden er tot maandag geen treinen tussen Boksmeer en Vendrai. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Bij een camperstalling aan de provinciale weg Noord in Almkerk is woensdagavond brand uitgebroken. Door de zware rookontwikkeling was de brand in de wijde omgeving zichtbaar. Vanwege de ernst van de situatie schaalde de brandweer op naar grip 1. Dat betekent dat meerdere hulpdiensten betrokken zijn en extra coördinatie nodig is. De brandweer wist te voorkomen dat het vuur oversloeg naar de naastgelegen loods. Rond 8:30 werd het sein brandmeester gegeven. Er raakte niemand gewond, wel gingen 8 campers verloren door de brand. De loods liep vooral schade op aan het dak. Ook meerdere campers en caravans die binnen stonden raakten beschadigd door de hitte. De brandweer bleef na het blussen nog aanwezig voor controles en nablusswerkzaamheden. De politie heeft donderdag 4 verdachten aangehouden in het onderzoek naar een doodsbedreiging aan het adres van de Bredase burgemeester Paul de Pla. De bedreiging vond plaats op 8 maart, voorafgaand aan de wedstrijd NAC Feyenoord. Toen werd aan een café aan de Meidoornstraat door NAC-supporters een spandoek opgehangen met de tekst De Pla dood. De verdachten kwamen in beeld naar aanleiding van een foto op een in beslag genomen telefoon. Die telefoon was van een verdachte van ongeregeldheden rondom de wedstrijd NAC Heerenveen. Op de foto waren 4 personen herkenbaar bij het spandoek te zien. Het gaat om 3 mannen uit Breda van 16, 23 en 34 jaar en een 24-jarige man uit Oosterhout. Zij worden verdacht van bedreiging. De politie verhoort de verdachte en zet het onderzoek voort. De politie heeft dinsdag een bestuurder aangehouden die met zeer hoge snelheid reed tussen Rijsbergen en Breda. Volgens de politie haalde de bestuurder snelheden tussen de 190 en 200 km per uur op wegen waar maximaal 80 km per uur is toegestaan. Agenten zetten de achtervolging in en konden het voertuig korte tijd later in Breda staande houden. Bij controle bleek dat de bestuurder reed met een ongeldig verklaard rijbewijs. Daarvoor is een bekeuring uitgeschreven. Daarnaast wordt de bestuurder verdacht van het veroorzaken van gevaar of hinder op de weg. De politie heeft de auto in beslag genomen en de bestuurder moet zich op een later moment voor de rechter verantwoorden. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. In het zuiden is het op dit moment drukker rond de Belgische grens in Brabant. En dat merkt het verkeer op de A4 Rotterdam richting Antwerpen. Tussen afrit Tolen en Berg op Zoom-Zuid rijdt het langzaam over 4 kilometer met 15 minuten op onthoud. De A29 Rotterdam richting Berg op Zoom. Daar sta je 10 minuten in de file tussen afrit Oud-Beierland en knooppunt Hellegatsplein. De A73 Maasbracht richting Nijmegen tussen Boksmeer en Haps 5 tot 10 minuten op onthoud. En er wordt gecontroleerd aan de grens in Limburg met Duitsland, de A76 richting Duitsland. Vanaf knooppunt Kunderberg kun je er 10 minuten bij optellen. Dan nog een natuurbrand in Limburg. En door inzet van de brandweer rijden er tot maandag geen treinen tussen Boksmeer en Venray. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren. Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
3: Dit is Jorien Ballast met het radio nieuws op Breda Nu. De Spaanse politie heeft een grote smokkelbende opgerold. Daarbij zijn 78 mensen opgepakt. Het gaat volgens Europol om een van de grootste criminele netwerken die via de westelijke Middellandse Zee drugs, migranten, wapens en voortvluchtige criminelen smokkelde. De bende vervoerde vanuit Spanje en Portugal per boot drugs naar Algerije en nam op de terugweg migranten mee naar Spanje. Er zouden meer dan 2000 mensen zijn gesmokkeld. De Marathon Amersfoort wordt volgend jaar op 4 april gehouden, maakt de organisatie bekend. Door verplaatsing naar het vroege voorjaar hoopt de organisatie op betere weersomstandigheden. De Marathon Amersfoort wordt normaal gesproken eind mei of begin juni gehouden. Bij de editie van dit jaar, op 31 mei, was het 25 graden. Meerdere mensen raakten onwel. Hogere temperaturen en een hoge luchtvochtigheid zijn onprettig voor lange afstandslopers en soms zelfs gevaarlijk. Een 58-jarige surfer uit Delfzijl is overleden na een aanvaring met een bootje op het Groningse Schildmeer. De politie heeft de bestuurder van de boot, een 19-jarige man uit Eemsdelta, aangehouden en verhoord. Hij is weer op vrije voeten, maar blijft verdachte. Het ongeval gebeurde gistermiddag. Het slachtoffer overleed ter plaatse. De politiedienst Landelijke Expertise en Operaties doet onderzoek naar de toedracht. Deze afdeling heeft speciale expertise voor ongevallen op het water. Volkswagen moet sneller in de kosten snijden en de overcapaciteit terugdringen om weer concurrerend te worden. Dat zegt Hans-Dieter Putsch, voorzitter van de Raad van Commissarissen van Volkswagen, in een verklaring. De grootste autofabrikant van Europa moet volgens hem alle opties overwegen om een ommekeer te bewerkstelligen. Volkswagen verkeert al langer in de problemen. Tienduizenden banen staan op de tocht. Het weer. Vanuit het westen breekt de zon door. De kans op buien in het noorden neemt af. Er staat een zwakke tot matige wind uit het noordwesten tot noorden. De maximumtemperatuur varieert van 21 graden aan de noordkust tot lokaal 25 graden in Zuid-Nederland. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
4: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. In het zuiden is het onder andere druk door recreatieverkeer, terugkerend en vertrekkend vakantieverkeer en grenscontroles. Dat merken we op de A4, Antwerpen richting Rotterdam. Er is veel vakantieverkeer onderweg tussen de Belgische grens en Berg op Zoom. 12 kilometer met 20 minuten vertraging. En de andere kant op, richting het zuiden, dus de A4 richting Antwerpen. Daar is het ook druk tussen Afrit Tholen en Berg op Zoom-Zuid. 5 kilometer met een half uur oponthoud. De A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht is het file rijden. Staat daar namelijk een auto in brand. Daarom is de rechte rijstrook dicht en je vertraging 20 minuten. De A58 Breda richting Bergen op Zoom. Tussen Afrit Bouwse Plantage en Bergen op Zoom Oost. 20 minuten vertraging. En tot slot grenscontroles op de A76 Geleen richting Aken. Tussen knooppunt Kunderberg en de Duitse grens. 4 kilometer met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu wens je een fijne zomer.

0: Lekker bruin worden op Belkrum Beach. Een feestje meepakken bij Pier 15 of tot rust komen aan de Gelderse Meren of in de Bredase Haven.
1: Het is zomer. Dit is Breda Nu.

Of je nou vroeg of laat, of je de stoep of toch de straat, of je de auto of de fiets, of je alles of niets. Of je nou nu of straks, of je even op me wacht, of je dichtbij of ver weg, of je nou vlucht of vecht. Of je de stilte breekt, of je zwijgen spreekt, of een glas erbij en dan proost op mij. Of je de lente brengt, of het winter maakt. Of je nou rood of zwart, of je verzacht of verhardt. Of je schreeuwt om hulp, of je vragen slim verhult. Of je nou koffie of thee, platteland of toch de zee.

laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Bij een camperstalling aan de Provinciale Weg Noord in Almkerk is woensdagavond brand uitgebroken. Door de zware rookontwikkeling was de brand in de wijde omgeving zichtbaar. Vanwege de ernst van de situatie schaalde de brandweer op naar grip 1. Dat betekent dat meerdere hulpdiensten betrokken zijn en extra coördinatie nodig is. De brandweer wist te voorkomen dat het vuur oversloeg naar de naastgelegen loods. Rond 8:30 werd het sein brandmeester gegeven. Er raakte niemand gewond, wel gingen 8 campers verloren door de brand. De loods liep vooral schade op aan het dak. Ook meerdere campers en caravans die binnen stonden raakten beschadigd door de hitte. De brandweer bleef na het blussen nog aanwezig voor controles en nablusswerkzaamheden. De politie heeft dinsdag een bestuurder aangehouden die met zeer hoge snelheid reed tussen Rijsbergen en Breda. Volgens de politie haalde de bestuurder snelheden tussen de 190 en 200 km per uur op wegen waar maximaal 80 km per uur is toegestaan. Agenten zetten de achtervolging in en konden het voertuig korte tijd later in Breda staande houden. Bij controle bleek dat de bestuurder reed met een ongeldig verklaard rijbewijs. Daarvoor is een bekeuring uitgeschreven. Daarnaast wordt de bestuurder verdacht van het veroorzaken van gevaar of hinder op de weg. De politie heeft de auto in beslag genomen en de bestuurder moet zich op een later moment voor de rechter verantwoorden. De politie heeft donderdag 4 verdachten aangehouden in het onderzoek naar een doodsbedreiging aan het adres van de Bredase burgemeester Paul de Pla. De bedreiging vond plaats op 8 maart, voorafgaand aan de wedstrijd NAC Feyenoord. Toen werd aan een café aan de Meidoornstraat door NAC-supporters een spandoek opgehangen met de tekst De Pla dood. De verdachten kwamen in beeld naar aanleiding van een foto op een in beslag genomen telefoon. Die telefoon was van een verdachte van ongeregeldheden rondom de wedstrijd NAC Heerenveen. Op de foto waren 4 personen herkenbaar bij het spandoek te zien. Het gaat om 3 mannen uit Breda van 16, 23 en 34 jaar en een 24-jarige man uit Oosterhout. Zij worden verdacht van bedreiging. De politie verhoort de verdachte en zet het onderzoek voort. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Er staat nu 110 kilometer file in het zuiden van het land. Onder andere vakantieverkeer is de boosdoener. En vooral op de A4, Antwerpen richting Rotterdam. Tussen de Belgische grens en Berg op Zoom-Zuid is je vertraging 20 minuten. De andere kant op, richting Antwerpen op de A4, is het file rijden tussen afrit Tolen en Hogerheide. 8 kilometer met 20 minuten oponthoud. En door die files op de A4 is het ook erg druk op de A58 Breda richting Berg op Zoom. Tussen afrit Wouwser Plantage en Berg op Zoom Oost betekent dat 20 minuten vertraging. De A17 Roosendaal-Dordrecht tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder 15 minuten extra. De A67 Eindhoven-Venlo. In beide richtingen is de linkerrijstrook dicht tussen knooppunt Leenderheide en afrit Zomeren. En ook in beide richtingen is je vertraging 30 minuten. Dan nog een korte update vanuit de NS, want door de bosbrand in Limburg is het spoor opnieuw afgesloten. En de NS meldt dat er tot maandag geen treinen rijden tussen Boksmeer en Venray. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Lekker hangen op één van de vele terrassen. Een barbecue in de tuin of een verkoelende duik.
1: Dit is de zomer van Breda.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
3: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
4: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
5: Wat kies jij? Doof of blind? Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
6: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
7: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
6: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
8: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
9: Dit is Jorien Ballast met het radio nieuws op Breda Nu. Vanaf morgenavond 6 uur mogen schapen en ander vee niet meer op de dijken van Texel grazen. Het verbod geldt ook voor plekken langs de Waddenzee in de kop van Noord-Holland op het vasteland. Het gras dat de dieren eten groeit door de aanhoudende droogte niet meer aan. De grasmat is belangrijk om ervoor te zorgen dat de dijk stabiel blijft. Als de grasmat verder in kwaliteit achteruit gaat, is er te weinig tijd om het gras voor het stormseizoen te laten herstellen. De politie heeft op het Griekse eiland Kos 6 Nederlandse mannen opgepakt. Ze stalen eerst een fiets van Italiaanse toeristen en eisten vervolgens ook dat die geld voor hen pinden, melden Italiaanse en Griekse media. De Italianen gingen na het incident naar de politie. Op basis van camerabeelden kon die de Nederlanders snel identificeren en opsporen in hun hotel. Er is een zaak tegen hen aangespannen vanwege diefstal en vrijheidsberoving. Het Openbaar Ministerie heeft vandaag 9 jaar cel geëist tegen de 37-jarige Kevin de N. uit het Zeeuwse Breskens. Hij wordt verdacht van 7 verkrachtingen van zijn vriendin tussen 2021 en 2023. Ook zouden zijn vrienden haar verkracht hebben. Tegen 3 van hen eiste het OM ook celstraffen. De vrouw was bij het begin van de relatie 17 jaar, de N is 15 jaar ouder. Hij bood haar aan om seks mee te hebben zonder dat zij hier zelf inspraak over had, aldus de officier van justitie. De Spaanse politie heeft een grote smokkelbende opgerold. Daarbij zijn 78 mensen opgepakt. Het gaat volgens Europol om een van de grootste criminele netwerken die via de westelijke Middellandse Zee drugs, migranten, wapens en voortvluchtige criminelen smokkelde. De bende vervoerde vanuit Spanje en Portugal per boot drugs naar Algerije en nam op de terugweg migranten mee naar Spanje. Er zouden meer dan 2000 mensen zijn gesmokkeld. Het weer. Vanuit het westen breekt de zon door. De kans op buien in het noorden neemt af. Er staat een zwakke tot matige wind uit het noordwesten tot noorden. De maximumtemperatuur varieert van 21 graden aan de noordkust tot lokaal 25 graden in Zuid-Nederland. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
8: Welkom bij Breda Nu.
6: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
8: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
6: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. De politie heeft dinsdag een bestuurder aangehouden die met zeer hoge snelheid reed tussen Rijsbergen en Breda. Volgens de politie haalde de bestuurder snelheden tussen de 190 en 200 km per uur op wegen waar maximaal 80 km per uur is toegestaan. Agenten zetten de achtervolging in en konden het voertuig korte tijd later in Breda staande houden. Bij controle bleek dat de bestuurder reed met een ongeldig verklaard rijbewijs. Daarvoor is een bekeuring uitgeschreven. Daarnaast wordt de bestuurder verdacht van het veroorzaken van gevaar of hinder op de weg. De politie heeft de auto in beslag genomen en de bestuurder moet zich op een later moment voor de rechter verantwoorden. De politie heeft donderdag 4 verdachten aangehouden in het onderzoek naar een doodsbedreiging aan het adres van de Bredase burgemeester Paul de Pla. De bedreiging vond plaats op 8 maart, voorafgaand aan de wedstrijd NAC Feyenoord. Toen werd aan een café aan de Meidoornstraat door NAC-supporters een spandoek opgehangen met de tekst De Pla dood. De verdachten kwamen in beeld naar aanleiding van een foto op een in beslag genomen telefoon. Die telefoon was van een verdachte van ongeregeldheden rondom de wedstrijd NAC Heerenveen. Op de foto waren 4 personen herkenbaar bij het spandoek te zien. Het gaat om 3 mannen uit Breda van 16, 23 en 34 jaar en een 24-jarige man uit Oosterhout. Zij worden verdacht van bedreiging. De politie verhoort de verdachte en zet het onderzoek voort. Bij een camperstalling aan de provinciale weg Noord in Almkerk is woensdagavond brand uitgebroken. Door de zware rookontwikkeling was de brand in de wijde omgeving zichtbaar. Vanwege de ernst van de situatie schaalde de brandweer op naar grip 1. Dat betekent dat meerdere hulpdiensten betrokken zijn en extra coördinatie nodig is. De brandweer wist te voorkomen dat het vuur oversloeg naar de naastgelegen loods. Rond 8:30 werd het sein brandmeester gegeven. Er raakte niemand gewond, wel gingen 8 campers verloren door de brand. De loods liep vooral schade op aan het dak. Ook meerdere campers en caravans die binnen stonden raakten beschadigd door de hitte. De brandweer bleef na het blussen nog aanwezig voor controles en nablusswerkzaamheden. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
0: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Net als de Bijenkorf en webwinkel bol.com zijn brillenketen Ace & Tate, ING en Ajax ook getroffen door het datalek bij logistiekbedrijf CEVA Logistics. Welke persoonsgegevens precies zijn gelekt is nog onduidelijk. Volgens de bedrijven zijn in elk geval geen wachtwoorden of betaalgegevens buitgemaakt. Klanten krijgen wel het advies om extra alert te zijn op phishingberichten. CEVA regelt de bezorging van bestellingen en had daardoor toegang tot klantgegevens. Het bedrijf komt later nog met een reactie. Een half jaar nadat de VS met geweld de Venezolaanse president Maduro ontvoerde richting een cel in New York, halen Amerikaanse raffinaderijen weer veel olie uit Venezuela. In juli ging het om zo'n 600.000 vaten per dag, terwijl er helemaal geen olie uit Saoedi-Arabië werd ingevoerd. Dat laatste komt doordat de aanvoer uit het Midden-Oosten is verstoord door het conflict rond de Straat van Hormuz. Amerikaanse bedrijven zoeken daardoor alternatieven dichter bij huis en Venezuela voert de olie-export flink op. Vanaf morgenavond 6 uur mogen schapen en ander vee niet meer op de dijken van Texel grazen. Het verbod geldt ook voor plekken langs de Waddenzee in de kop van Noord-Holland op het vasteland. Want het gras dat de dieren eten groeit door de aanhoudende droogte niet meer aan. En de grasmat is belangrijk om ervoor te zorgen dat de dijk stabiel blijft. Als die grasmat verder in kwaliteit achteruit gaat, is er te weinig tijd om het gras voor het stormseizoen weer te laten herstellen. En een 26-jarige man is veroordeeld tot 6 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor het doodsteken van zijn 3 jaar oudere broer in Gouda. De rechtbank noemt het daarbij gebruikte geweld uitzonderlijk ernstig. De man werd vrijgesproken van moord omdat voorbedachte raden niet is bewezen. Bij de dader is een psychotische stoornis vastgesteld, waardoor hij verminderd toerekeningsvatbaar is. Het Openbaar Ministerie had 8 jaar cel en tbs geëist. Het is nog niet duidelijk of er een hoger beroep komt. Het weer bewolkt, maar vanuit het westen breekt de zon meer door. De kans op buien in het noorden neemt af. Er staat een zwakke tot matige noordwestenwind bij 20 tot 24 graden. Morgen wordt het zonnig en droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
0: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
0: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moeker. Bij een camperstalling aan de provinciale weg Noord in Almkerk is woensdagavond brand uitgebroken. Door de zware rookontwikkeling was de brand in de wijde omgeving zichtbaar. Vanwege de ernst van de situatie schaalde de brandweer op naar grip 1. Dat betekent dat meerdere hulpdiensten betrokken zijn en extra coördinatie nodig is. De brandweer wist te voorkomen dat het vuur oversloeg naar de naastgelegen loods. Rond 8:30 werd het sein brandmeester gegeven. Er raakte niemand gewond, wel gingen 8 campers verloren door de brand. De loods liep vooral schade op aan het dak. Ook meerdere campers en caravans die binnen stonden raakten beschadigd door de hitte. De brandweer bleef na het blussen nog aanwezig voor controles en nablusswerkzaamheden. De politie heeft dinsdag een bestuurder aangehouden die met zeer hoge snelheid reed tussen Rijsbergen en Breda. Volgens de politie haalde de bestuurder snelheden tussen de 190 en 200 km per uur op wegen waar maximaal 80 km per uur is toegestaan. Agenten zetten de achtervolging in en konden het voertuig korte tijd later in Breda staande houden. Bij controle bleek dat de bestuurder reed met een ongeldig verklaard rijbewijs. Daarvoor is een bekeuring uitgeschreven. Daarnaast wordt de bestuurder verdacht van het veroorzaken van gevaar of hinder op de weg. De politie heeft de auto in beslag genomen en de bestuurder moet zich op een later moment voor de rechter verantwoorden. De politie heeft donderdag 4 verdachten aangehouden in het onderzoek naar een doodsbedreiging aan het adres van de Bredase burgemeester Paul de Pla. De bedreiging vond plaats op 8 maart, voorafgaand aan de wedstrijd NAC Feyenoord. Toen werd aan een café aan de Meidoornstraat door NAC-supporters een spandoek opgehangen met de tekst De Pla dood. De verdachten kwamen in beeld naar aanleiding van een foto op een in beslag genomen telefoon. Die telefoon was van een verdachte van ongeregeldheden rondom de wedstrijd NAC Heerenveen. Op de foto waren 4 personen herkenbaar bij het spandoek te zien. Het gaat om 3 mannen uit Breda van 16, 23 en 34 jaar en een 24-jarige man uit Oosterhout. Zij worden verdacht van bedreiging. De politie verhoort de verdachte en zet het onderzoek voort. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu. Ik daal de

0: Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: ons uit Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
3: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Een voortvluchtige Nederlander van 25 jaar oud is opgepakt in Marokko, waar hij illegaal zat. Hij werd internationaal gezocht voor onder meer geweld, drugshandel, gijzeling en deelname aan een criminele organisatie. De arrestatie gebeurde na een inval in een woning en bij de doorzoeking van het pand werden ook drugs gevonden. De man zit nu vast en wacht op een besluit over zijn uitlevering aan Nederland. Maar voor het drugsbezit kan hij ook in Marokko eerst nog worden veroordeeld tot een hoge gevangenisstraf. Het aantal meldingen van fraude rond boekingen via Booking.com is dit jaar fors gestegen. In de eerste 3 maanden kwamen bij de fraude helpdesk bijna 400 meldingen binnen tegen zo'n 60 een jaar eerder. Oplichters sturen vaak via WhatsApp een nepbericht dat lijkt te komen van een hotel. Daarin vragen ze reizigers om opnieuw te betalen of de betaalgegevens te controleren. De gemiddelde schade per gedupeerde steeg van 484 naar €854. De fraude helpdesk adviseert nooit op zo'n link te klikken, maar eerst het hotel te bellen. Net als de Bijenkorf en webwinkel bol.com zijn brillenketen Ace & Tate, ING en Ajax ook getroffen door het datalek bij logistiekbedrijf Siva Logistics. Welke persoonsgegevens precies zijn gelekt is nog onduidelijk. Volgens de bedrijven zijn in elk geval geen wachtwoorden of betaalgegevens buitgemaakt. Klanten krijgen wel het advies om extra alert te zijn op phishingberichten. Siva Logistics regelt de bezorging van bestellingen en had daardoor toegang tot klantgegevens. Het bedrijf komt later nog met een reactie. En de premier van Thailand belooft strengere wapenwetten naar aanleiding van de schietpartij op een school in een buitenwijk van de hoofdstad Bangkok. Een 14-jarige jongen schoot daar eerst zijn 2 grootouders dood, vervolgens 5 mensen op zijn school en pleegde toen zelfmoord. Ruim 30 mensen raakten gewond toen hij wild om zich heen schoot. De premier bezocht de school en sprak van een verschrikkelijke tragedie. Er wordt nu onderzocht hoe de jonge student aan het wapen is gekomen. Het weer bewolkt, maar vanuit het westen breekt de zon meer door. De kans op buien in het noorden neemt af. Er staat een zwakke tot matige noordwestenwind bij 20 tot 24 graden. Morgen wordt het zonnig en droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
7: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In de regio rijdt het langzaam op de A58 Tilburg richting Breda. Voor Ulvenhout doe je er 10 minuten langer over. Dan grenscontroles op de A76 Geleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kundenberg 10 minuten oponthoud. En tot slot de N57 Middelburg richting de Brouwersdam. Voor Seerooskerken 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Welkom bij Breda Nu.
9: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
8: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
9: Dit is Breda Nu.

0: Alabama goes. Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: De politie heeft donderdag 4 verdachten aangehouden in het onderzoek naar een doodsbedreiging aan het adres van de Bredase burgemeester Paul de Pla. De bedreiging vond plaats op 8 maart, voorafgaand aan de wedstrijd NAC Feyenoord. Toen werd aan een café aan de Meidoornstraat door NAC-supporters een spandoek opgehangen met de tekst De Pla dood. De verdachten kwamen in beeld naar aanleiding van een foto op een in beslag genomen telefoon. Die telefoon was van een verdachte van ongeregeldheden rondom de wedstrijd NAC Heerenveen. Op de foto waren 4 personen herkenbaar bij het spandoek te zien. Het gaat om 3 mannen uit Breda van 16, 23 en 34 jaar en een 24-jarige man uit Oosterhout. Zij worden verdacht van bedreiging. De politie verhoort de verdachte en zet het onderzoek voort. De politie heeft dinsdag een bestuurder aangehouden die met zeer hoge snelheid reed tussen Rijsbergen en Breda. Volgens de politie haalde de bestuurder snelheden tussen de 190 en 200 km per uur op wegen waar maximaal 80 km per uur is toegestaan. Agenten zetten de achtervolging in en konden het voertuig korte tijd later in Breda staande houden. Bij controle bleek dat de bestuurder reed met een ongeldig verklaard rijbewijs. Daarvoor is een bekeuring uitgeschreven. Daarnaast wordt de bestuurder verdacht van het veroorzaken van gevaar of hinder op de weg. De politie heeft de auto in beslag genomen en de bestuurder moet zich op een later moment voor de rechter verantwoorden. Bij een camperstalling aan de provinciale weg Noord in Almkerk is woensdagavond brand uitgebroken. Door de zware rookontwikkeling was de brand in de wijde omgeving zichtbaar. Vanwege de ernst van de situatie schaalde de brandweer op naar grip 1. Dat betekent dat meerdere hulpdiensten betrokken zijn en extra coördinatie nodig is. De brandweer wist te voorkomen dat het vuur oversloeg naar de naastgelegen loods. Rond 8:30 werd het sein brandmeester gegeven. Er raakte niemand gewond, wel gingen 8 campers verloren door de brand. De loods liep vooral schade op aan het dak. Ook meerdere campers en caravans die binnen stonden raakten beschadigd door de hitte. De brandweer bleef na het blussen nog aanwezig voor controles en nablusswerkzaamheden. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De drukte van vanmiddag neemt nu snel af. Je hebt nog wel vertraging op de A58 Tilburg richting Breda. Voor Ulvenhouten duurt het 10 minuten langer over. Dan grenscontroles op de A76 Geleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kundenberg heb je 10 minuten oponthoud. Van de A256 Goes richting Zierikzee. Tussen Goes de Poel en de afrit Wolfhaarsdijk heb je 5 minuten vertraging. En tot slot de N57 Middelburg richting de Brouwersdam. Voor Serooskerk 3 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: de stad. En luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.
1: Hey Fonsie.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Wat kies jij? Doof of blind? Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Ik ben Erik Smit. En ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
5: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Spanje eist dat Italië uiterlijk zondag de grenscontroles voor reizigers uit Spanje weer opheft. Madrid noemt die maatregel discriminerend en dreigt anders met tegenmaatregelen. Italië voerde de controles in vanwege de migratiecrisis in de Spaanse enclave Ceuta. De controles gelden voor al het vlieg- en scheepvaartverkeer tussen beide landen. Een reactie van de Italiaanse regering is er nog niet. De Spaanse overheid heeft in Ceuta inmiddels al 1342 minderjarige migranten geregistreerd en er wordt nog steeds geteld. Een voortvluchtige Nederlander van 25 jaar oud is opgepakt in Marokko, waar hij illegaal zat. Hij werd internationaal gezocht voor onder meer geweld, drugshandel, gijzeling en deelname aan een criminele organisatie. De arrestatie gebeurde na een inval in een woning en bij de doorzoeking van het pand werden ook drugs gevonden. De man zit nu vast en wacht op een besluit over zijn uitlevering aan Nederland. Maar voor het drugsbezit kan die ook in Marokko eerst nog worden veroordeeld tot een hoge gevangenisstraf. Het aantal meldingen van fraude rond boekingen via booking.com is dit jaar fors gestegen. In de eerste 3 maanden kwamen bij de fraude helpdesk bijna 400 meldingen binnen tegen zo'n 60 een jaar eerder. Oplichters sturen vaak via WhatsApp een nepbericht dat lijkt te komen van een hotel. Daarin vragen ze reizigers om opnieuw te betalen of de betaalgegevens te controleren. De gemiddelde schade per gedupeerde steeg van 484 naar €854. De fraudehelpdesk adviseert nooit op zo'n link te klikken, maar eerst het hotel te bellen. En de Britse muziekproducent William Orbit is overleden. Hij is 69 jaar oud geworden. Orbit werkte tijdens zijn carrière met grote artiesten als U2, Madonna, Blur en All Saints. In 1995 bracht hij zelf een album uit. Met Madonna maakte Orbit onder meer het succesvolle album Ray of Light, dat 3 Grammys won. Zijn familie laat weten dat de muziekproducent op 23 juli thuis is overleden, 2 weken geleden dus. Een doodsoorzaak is daarbij niet bekendgemaakt. Het weer vanavond en vannacht is het droog, met 's nachts kans op mist bij zo'n 5 graden in het noorden en oosten tot 14 vlak aan de kust met een zwakke tot matige zuidoostenwind. Morgen is het zonnig en droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
7: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In het zuiden van het land heb je vertraging op de A2 Eindhoven richting Utrecht. Tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel duurt er 10 minuten langer over. Dan de A58 Tilburg richting Breda. Voor Ulvenhout heb je 10 minuten oponthoud. Grenscontroles op de A76 Geleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kundenberg duurt er 20 minuten langer over. En tot slot de A256 Goes richting Zierikzee. Tussen Goes de Poel Schiphol en de afrit Wolfaarsdijk 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: Van minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda nu via de radio, op tv en online. Bredanu.nl.

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu wens je een fijne zomer.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: De politie heeft donderdag 4 verdachten aangehouden in het onderzoek naar een doodsbedreiging aan het adres van de Bredase burgemeester Paul de Pla. De bedreiging vond plaats op 8 maart, voorafgaand aan de wedstrijd NAC Feyenoord. Toen werd aan een café aan de Meidoornstraat door NAC-supporters een spandoek opgehangen met de tekst De Pla dood. De verdachten kwamen in beeld naar aanleiding van een foto op een in beslag genomen telefoon. Die telefoon was van een verdachte van ongeregeldheden rondom de wedstrijd NAC Heerenveen. Op de foto waren 4 personen herkenbaar bij het spandoek te zien. Het gaat om 3 mannen uit Breda van 16, 23 en 34 jaar en een 24-jarige man uit Oosterhout. Zij worden verdacht van bedreiging. De politie verhoort de verdachten en zet het onderzoek voort. De politie heeft dinsdag een bestuurder aangehouden die met zeer hoge snelheid reed tussen Rijsbergen en Breda. Volgens de politie haalde de bestuurder snelheden tussen de 190 en 200 km per uur op wegen waar maximaal 80 km per uur is toegestaan. Agenten zetten de achtervolging in en konden het voertuig korte tijd later in Breda staande houden. Bij controle bleek dat de bestuurder reed met een ongeldig verklaard rijbewijs. Daarvoor is een bekeuring uitgeschreven. Daarnaast wordt de bestuurder verdacht van het veroorzaken van gevaar of hinder op de weg. De politie heeft de auto in beslag genomen en de bestuurder moet zich op een later moment voor de rechter verantwoorden. Bij een camperstalling aan de provinciale weg Noord in Almkerk is woensdagavond brand uitgebroken. Door de zware rookontwikkeling was de brand in de wijde omgeving zichtbaar. Vanwege de ernst van de situatie schaalde de brandweer op naar grip 1. Dat betekent dat meerdere hulpdiensten betrokken zijn en extra coördinatie nodig is. De brandweer wist te voorkomen dat het vuur oversloeg naar de naastgelegen loods. Rond 8:30 werd het sein brandmeester gegeven. Er raakte niemand gewond, wel gingen 8 campers verloren door de brand. De loods liep vooral schade op aan het dak. Ook meerdere campers en caravans die binnen stonden raakten beschadigd door de hitte. De brandweer bleef na het blussen nog aanwezig voor controles en nabluswerkzaamheden. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er staan niet zoveel files meer. De langste vertraging heb je nu nog op de A76 Geleen richting Aken. Door grenscontroles doe je er vanaf knooppunt Kundenberg een kwartier langer over. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen de afrit Sint-Michels-Gestel en knooppunt Empel 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot slot de A256 Goes richting Zierikzee. Tussen Goestepoel en afrit Wolfhaarsdijk 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Lekker bruin worden op Belkrum Beach. Een feestje meepakken bij Pier 15 of tot rust komen aan de Gelderse Meren of in de Bredase Haven.
1: Het is zomer. Dit is Breda Nu.

0: uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl en kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
4: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
5: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
6: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Nederland doet volgende maand mee aan een NAVO-oefening in Groenland. Die missie moet het Noordpoolgebied beter beschermen tegen mogelijke dreigingen van Rusland en China. De oefening komt ook op een moment dat er spanningen zijn tussen de VS en Europa over Groenland. De Amerikaanse president Trump heeft herhaaldelijk gezegd het strategische gebied te willen overnemen van Denemarken. Welke Nederlandse militairen precies gaan meedoen aan de oefening is nog niet bekendgemaakt. Een 31-jarige Nederlander is in het Afrikaanse Ghana opgepakt met een grote partij cocaïne. De man werd in de havenstad Tema aangehouden met 2 anderen nadat 866 pakketten drugs waren gevonden. Die cocaïne zat verstopt in zakken met gari, een lokaal cassaveproduct. Volgens de politie heeft de partij een straatwaarde van ongeveer 6 miljoen euro. De Nederlander wordt gezien als hoofdverdachte en leider van de groep. Hij was ook betrokken bij een schietpartij in het ziekenhuis van Zaanstad in 2018. Spanje eist dat Italië uiterlijk zondag de grenscontroles voor reizigers uit Spanje weer opheft. Madrid noemt die maatregel discriminerend en dreigt anders met tegenmaatregelen. Italië voerde de controles in vanwege de migratiecrisis in de Spaanse enclave Ceuta. De controles gelden voor al het vlieg- en scheepvaartverkeer tussen beide landen. Een reactie van de Italiaanse regering is er nog niet. De Spaanse overheid heeft in Ceuta inmiddels al 1342 minderjarige migranten geregistreerd en er wordt nog steeds geteld. En een Amerikaans hof van beroep heeft president Trump opgedragen om de bouw van een nieuwe balzaal bij het Witte Huis voorlopig stil te leggen. De bouw mag pas weer doorgaan als de rechter daarvoor toestemming geeft of het Hoge Rechtshof anders beslist. Volgens de rechter had Trump eerst goedkeuring van het congres moeten vragen. De historische East Wing van het Witte Huis is voor het project al gesloopt. Het plan voor de balzaal van Trump leidde eerder al tot veel kritiek in de Verenigde Staten. Het weer vanavond en vannacht is het droog met 's nachts kans op mist bij zo'n 5 graden in het noorden en oosten tot 14 vlak aan de kust met een zwakke tot matige zuidoostenwind. Morgen is het zonnig en droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
8: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Een ongeluk op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen de afrit Valkenswaard en knooppunt De Hocht is de linkerrijstrook dicht. En daardoor heb je 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Welkom bij Breda Nu.
10: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
9: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
10: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. De politie heeft dinsdag een bestuurder aangehouden die met zeer hoge snelheid reed tussen Rijsbergen en Breda. Volgens de politie haalde de bestuurder snelheden tussen de 190 en 200 km per uur op wegen waar maximaal 80 km per uur is toegestaan. Agenten zetten de achtervolging in en konden het voertuig korte tijd later in Breda staande houden. Bij controle bleek dat de bestuurder reed met een ongeldig verklaard rijbewijs. Daarvoor is een bekeuring uitgeschreven. Daarnaast wordt de bestuurder verdacht van het veroorzaken van gevaar of hinder op de weg. De politie heeft de auto in beslag genomen en de bestuurder moet zich op een later moment voor de rechter verantwoorden. Bij een camperstalling aan de provinciale weg Noord in Almkerk is woensdagavond brand uitgebroken. Door de zware rookontwikkeling was de brand in de wijde omgeving zichtbaar. Vanwege de ernst van de situatie schaalde de brandweer op naar grip 1. Dat betekent dat meerdere hulpdiensten betrokken zijn en extra coördinatie nodig is. De brandweer wist te voorkomen dat het vuur oversloeg naar de naastgelegen loods. Rond 8:30 werd het sein brandmeester gegeven. Er raakte niemand gewond, wel gingen 8 campers verloren door de brand. De loods liep vooral schade op aan het dak. Ook meerdere campers en caravans die binnen stonden raakten beschadigd door de hitte. De brandweer bleef na het blussen nog aanwezig voor controles en nablusswerkzaamheden. De politie heeft donderdag 4 verdachten aangehouden in het onderzoek naar een doodsbedreiging aan het adres van de Bredase burgemeester Paul de Pla. De bedreiging vond plaats op 8 maart, voorafgaand aan de wedstrijd NAC Feyenoord. Toen werd aan een café aan de Meidoornstraat door NAC-supporters een spandoek opgehangen met de tekst De Pla dood. De verdachten kwamen in beeld naar aanleiding van een foto op een in beslag genomen telefoon. Die telefoon was van een verdachte van ongeregeldheden rondom de wedstrijd NAC-Heerenveen. Op de foto waren 4 personen herkenbaar bij het spandoek te zien. Het gaat om 3 mannen uit Breda van 16, 23 en 34 jaar en een 24-jarige man uit Oosterhout. Zij worden verdacht van bedreiging. De politie verhoort de verdachte en zet het onderzoek voort. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen de afrit Valkenswaard en knooppunt De Hoogt is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht en daardoor heb je een kwartier vertraging. En op de A76 Geleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kundeberg 10 minuten vertraging door grenscontroles. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek. En de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren. Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met radionieuws op Breda Nu. Italië houdt vast aan de grenscontroles voor reizigers uit Spanje, ondanks Spaanse dreigementen om met tegenmaatregelen te komen als die controles zondag niet zijn opgeheven. Rome zegt zich niet te laten intimideren en gaat met die controles door tot zeker 15 augustus. De maatregel werd na de grote toestroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta ingevoerd. Spanje noemt die controles onterecht, maar Italië zegt de grensbewaking pas te stoppen als alle veiligheidsrisico's zijn verdwenen. Energiebedrijf RWE stopt met de ontwikkeling van zijn windmolenparken voor de Amerikaanse kust. Het Duitse bedrijf krijgt daarvoor ongeveer 1 miljard euro terug van de regering Trump. En RWE gaat dat geld gebruiken voor projecten met fossiele energie, zoals gas en olie. President Trump wil juist meer olie en gas winnen en minder inzetten op windenergie. Hij sloot al eenzelfde deal met het Franse TotalEnergies. Milieuorganisaties bekritiseren de keuze van RWE en vinden die niet passen bij de klimaatdoelen van het bedrijf. Nederland doet volgende maand mee aan een NAVO-oefening in Groenland. Die missie moet het Noordpoolgebied beter beschermen tegen mogelijke dreigingen van Rusland en China. De oefening komt ook op een moment dat er spanningen zijn tussen de VS en Europa over Groenland. De Amerikaanse president Trump heeft herhaaldelijk gezegd het strategische gebied te willen overnemen van Denemarken. Welke Nederlandse militairen precies gaan meedoen aan de oefening is nog niet bekendgemaakt. En een Amerikaans hof van beroep heeft president Trump opgedragen om de bouw van een nieuwe balzaal bij het Witte Huis voorlopig stil te leggen. De bouw mag pas weer doorgaan als de rechter daarvoor toestemming geeft of het Hoge Rechtshof anders beslist. Volgens de rechter had Trump eerst goedkeuring van het congres moeten vragen. De historische East Wing van het Witte Huis is voor het project al gesloopt. Het plan voor de balzaal van Trump leidde eerder al tot veel kritiek in de Verenigde Staten. Het weer vanavond en vannacht is het droog met 's nachts kans op mist bij zo'n 5 graden in het noorden en oosten tot 14 vlak aan de kust met een zwakke tot matige zuidoostenwind. Morgen is het zonnig en droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Welkom bij Breda Nu.
6: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
6: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: De politie heeft donderdag 4 verdachten aangehouden in het onderzoek naar een doodsbedreiging aan het adres van de Bredase burgemeester Paul de Pla. De bedreiging vond plaats op 8 maart, voorafgaand aan de wedstrijd NAC Feyenoord. Toen werd aan een café aan de Meidoornstraat door NAC-supporters een spandoek opgehangen met de tekst De Pla dood. De verdachten kwamen in beeld naar aanleiding van een foto op een in beslag genomen telefoon. Die telefoon was van een verdachte van ongeregeldheden rondom de wedstrijd NAC Heerenveen. Op de foto waren 4 personen herkenbaar bij het spandoek te zien. Het gaat om 3 mannen uit Breda van 16, 23 en 34 jaar en een 24-jarige man uit Oosterhout. Zij worden verdacht van bedreiging. De politie verhoort de verdachte en zet het onderzoek voort. Bij een camperstalling aan de provinciale weg Noord in Almkerk is woensdagavond brand uitgebroken. Door de zware rookontwikkeling was de brand in de wijde omgeving zichtbaar. Vanwege de ernst van de situatie schaalde de brandweer op naar grip 1. Dat betekent dat meerdere hulpdiensten betrokken zijn en extra coördinatie nodig is. De brandweer wist te voorkomen dat het vuur oversloeg naar de naastgelegen loods. Rond 8:30 werd het sein brandmeester gegeven. Er raakte niemand gewond, wel gingen 8 campers verloren door de brand. De loods liep vooral schade op aan het dak. Ook meerdere campers en caravans die binnen stonden raakten beschadigd door de hitte. De brandweer bleef na het blussen nog aanwezig voor controles en nabluswerkzaamheden. De politie heeft dinsdag een bestuurder aangehouden die met zeer hoge snelheid reed tussen Rijsbergen en Breda. Volgens de politie haalde de bestuurder snelheden tussen de 190 en 200 km per uur op wegen waar maximaal 80 km per uur is toegestaan. Agenten zetten de achtervolging in en konden het voertuig korte tijd later in Breda staande houden. Bij controle bleek dat de bestuurder reed met een ongeldig verklaard rijbewijs. Daarvoor is een bekeuring uitgeschreven. Daarnaast wordt de bestuurder verdacht van het veroorzaken van gevaar of hinder op de weg. De politie heeft de auto in beslag genomen en de bestuurder moet zich op een later moment voor de rechter verantwoorden.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
4: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
5: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
6: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
7: Wat kies jij? Doof of blind? Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
8: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
9: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. De Wereldgezondheidsorganisatie wil het ebola-vaccin Ervebo gaan testen tegen de uitbraak in Congo. Dat vaccin is eigenlijk ontwikkeld voor een andere ebola-variant, maar lijkt ook nu enige bescherming te bieden bij de nieuwe Bundibugyo-variant. Er zijn in Congo inmiddels al ruim 4000 besmettingen vastgesteld. Bijna 1900 mensen zijn aan de ziekte overleden. Voor de huidige virusvariant bestaat nog geen specifiek vaccin of medicijn met bewezen werkzame werking. Italië houdt vast aan de grenscontroles voor reizigers uit Spanje, ondanks Spaanse dreigementen om met tegenmaatregelen te komen als die controles zondag niet zijn opgeheven. Rome zegt zich niet te laten intimideren en gaat met die controles door tot zeker 15 augustus. De maatregel werd na de grote toestroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta ingevoerd. Spanje noemt die controles onterecht, maar Italië zegt de grensbewaking pas te stoppen als alle veiligheidsrisico's zijn verdwenen. Energiebedrijf RWE stopt met de ontwikkeling van zijn windmolenparken voor de Amerikaanse kust. Het Duitse bedrijf krijgt daarvoor ongeveer 1 miljard euro terug van de regering Trump. En RWE gaat dat geld gebruiken voor projecten met fossiele energie, zoals gas en olie. President Trump wil juist meer olie en gas winnen en minder inzetten op windenergie. Hij sloot al eenzelfde deal met het Franse Total Energies. Milieuorganisaties bekritiseren de keuze van RWE en vinden die niet passen bij de klimaatdoelen van het bedrijf. En de Amerikaanse president Trump stapt naar het Hoge Rechtshof om de bouw van een nieuwe balzaal bij het Witte Huis alsnog door te laten gaan. Een lagere rechter zette die bouw voorlopig stil omdat Trump eerst maar eens goedkeuring van het congres moet vragen. De historische East Wing van het Witte Huis is op eigen houtje al gesloopt voor het project. Maar volgens Trump is de beslissing van de rechter onterecht en moet die worden teruggedraaid. De geplande balzaal kost zo'n $400 miljoen. Het weer vanavond en vannacht is het droog met 's nachts kans op mist bij zo'n 5 graden in het noorden en oosten tot 14 vlak aan de kust met een zwakke tot matige zuidoostenwind. Morgen is het zonnig en droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
10: Welkom bij Breda Nu.
11: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
10: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
11: Dit is Breda Nu.
12: Set me free.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Bij een camperstalling aan de provinciale weg Noord in Almkerk is woensdagavond brand uitgebroken. Door de zware rookontwikkeling was de brand in de wijde omgeving zichtbaar. Vanwege de ernst van de situatie schaalde de brandweer op naar grip 1. Dat betekent dat meerdere hulpdiensten betrokken zijn en extra coördinatie nodig is. De brandweer wist te voorkomen dat het vuur oversloeg naar de naastgelegen loods. Rond 8:30 werd het sein brandmeester gegeven. Er raakte niemand gewond, wel gingen 8 campers verloren door de brand. De loods liep vooral schade op aan het dak. Ook meerdere campers en caravans die binnen stonden raakten beschadigd door de hitte. De brandweer bleef na het blussen nog aanwezig voor controles en nablusswerkzaamheden. De politie heeft donderdag 4 verdachten aangehouden in het onderzoek naar een doodsbedreiging aan het adres van de Bredase burgemeester Paul de Pla. De bedreiging vond plaats op 8 maart, voorafgaand aan de wedstrijd NAC Feyenoord. Toen werd aan een café aan de Meidoornstraat door NAC-supporters een spandoek opgehangen met de tekst De Pla dood. De verdachten kwamen in beeld naar aanleiding van een foto op een in beslag genomen telefoon. Die telefoon was van een verdachte van ongeregeldheden rondom de wedstrijd NAC Heerenveen. Op de foto waren 4 personen herkenbaar bij het spandoek te zien. Het gaat om 3 mannen uit Breda van 16, 23 en 34 jaar en een 24-jarige man uit Oosterhout. Zij worden verdacht van bedreiging. De politie verhoort de verdachte en zet het onderzoek voort. De politie heeft dinsdag een bestuurder aangehouden die met zeer hoge snelheid reed tussen Rijsbergen en Breda. Volgens de politie haalde de bestuurder snelheden tussen de 190 en 200 km per uur op wegen waar maximaal 80 km per uur is toegestaan. Agenten zetten de achtervolging in en konden het voertuig korte tijd later in Breda staande houden. Bij controle bleek dat de bestuurder reed met een ongeldig verklaard rijbewijs. Daarvoor is een bekeuring uitgeschreven. Daarnaast wordt de bestuurder verdacht van het veroorzaken van gevaar of hinder op de weg. De politie heeft de auto in beslag genomen en de bestuurder moet zich op een later moment voor de rechter verantwoorden. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
4: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Een Nederlands gezin van 4 personen is in Oostenrijk zwaar gewond geraakt bij een ernstig verkeersongeval. Hun auto raakte tijdens een afdaling door remproblemen van de weg, sloeg over de kop en belandde ondersteboven in een bos. De moeder is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de Oostenrijkse politie raakte de remmen oververhit door het langdurige gebruik tijdens de afdaling. De hulpdiensten werden automatisch gealarmeerd via het e-call-systeem van de auto. Een bezoeker van Walibi Holland is een deel van zijn vinger kwijtgeraakt tijdens een rit in de waterattractie Crazy River. De jonge Duitser hield zijn hand buiten het bootje, waardoor zijn vinger bekneld raakte tussen de boot en de vaargeul. Hij maakte de rit schreeuwend af en werd daarna met spoed behandeld door ambulancepersoneel. Walibi heeft de attractie meteen gesloten, maar opende hem later weer omdat er technisch niets mis bleek te zijn. Het park onderzoekt nu wel of bezoekers voldoende op de veiligheidsregels worden gewezen. De Wereldgezondheidsorganisatie wil het ebola-vaccin Ervebo gaan testen tegen de uitbraak in Congo. Dat vaccin is eigenlijk ontwikkeld voor een andere ebola-variant, maar lijkt ook nu enige bescherming te bieden bij de nieuwe Bundibugyo-variant. Er zijn in Congo inmiddels al ruim 4000 besmettingen vastgesteld. Bijna 1900 mensen zijn aan de ziekte overleden. Voor de huidige virusvariant bestaat nog geen specifiek vaccin of medicijn met bewezen werkzame werking. En de bioscoop trekt dit jaar weer veel meer bezoekers, vooral jongeren. Bij Pathé nam het aantal tieners met ruim 40% toe ten opzichte van vorig jaar. Volgens veel jonge bezoekers zorgen vooral TikTok en andere sociale media ervoor dat films snel populair worden. Grote titels als Spider-Man en The Odyssey zorgen daardoor voor volle zalen en soms uitverkochte voorstellingen. En veel jongeren vinden in de bioscoop zitten bovendien een leukere ervaring dan thuis naar een film te kijken. Het weer, vanavond en vannacht is het droog met 's nachts kans op mist bij zo'n 5 graden in het noorden en oosten tot 14 vlak aan de kust met een zwakke tot matige zuidoostenwind. Morgen is het zonnig en droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
4: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu, wens je een fijne zomer.

mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moelker.
1: De politie heeft donderdag 4 verdachten aangehouden in het onderzoek naar een doodsbedreiging aan het adres van de Bredase burgemeester Paul de Pla. De bedreiging vond plaats op 8 maart, voorafgaand aan de wedstrijd NAC Feyenoord. Toen werd aan een café aan de Meidoornstraat door NAC-supporters een spandoek opgehangen met de tekst De Pla dood. De verdachten kwamen in beeld naar aanleiding van een foto op een in beslag genomen telefoon. Die telefoon was van een verdachte van ongeregeldheden rondom de wedstrijd NAC Heerenveen. Op de foto waren 4 personen herkenbaar bij het spandoek te zien. Het gaat om 3 mannen uit Breda van 16, 23 en 34 jaar en een 24-jarige man uit Oosterhout. Zij worden verdacht van bedreiging. De politie verhoort de verdachte en zet het onderzoek voort. Bij een camperstalling aan de provinciale weg Noord in Almkerk is woensdagavond brand uitgebroken. Door de zware rookontwikkeling was de brand in de wijde omgeving zichtbaar. Vanwege de ernst van de situatie schaalde de brandweer op naar grip 1. Dat betekent dat meerdere hulpdiensten betrokken zijn en extra coördinatie nodig is. De brandweer wist te voorkomen dat het vuur oversloeg naar de naastgelegen loods. Rond 8:30 werd het sein brandmeester gegeven. Er raakte niemand gewond, wel gingen 8 campers verloren door de brand. De loods liep vooral schade op aan het dak. Ook meerdere campers en caravans die binnen stonden raakten beschadigd door de hitte. De brandweer bleef na het blussen nog aanwezig voor controles en nabluswerkzaamheden. De politie heeft dinsdag een bestuurder aangehouden die met zeer hoge snelheid reed tussen Rijsbergen en Breda. Volgens de politie haalde de bestuurder snelheden tussen de 190 en 200 km per uur op wegen waar maximaal 80 km per uur is toegestaan. Agenten zetten de achtervolging in en konden het voertuig korte tijd later in Breda staande houden. Bij controle bleek dat de bestuurder reed met een ongeldig verklaard rijbewijs. Daarvoor is een bekeuring uitgeschreven. Daarnaast wordt de bestuurder verdacht van het veroorzaken van gevaar of hinder op de weg. De politie heeft de auto in beslag genomen en de bestuurder moet zich

0: een later moment voor de rechter verantwoorden. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Van minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda nu via de radio, op tv en online. Bredanu.nl.

0: Lekker bruin worden op Belkrum Beach. Een feestje meepakken bij Pier 15. Of tot rust komen aan de Gelderse meren. Of in de Bredase haven.
1: Het is zomer. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Aan het begin van de avond hebben tientallen boeren met tractoren zich verzameld ten zuiden van het Gelderse Beneden Leeuwen in de gemeente West Maas en Waal uit protest tegen het kabinetsbeleid. De aanwezige politie heeft al laten weten de demonstratie gewoon door te laten gaan. Of die protestactie ook vooraf is aangemeld is niet duidelijk. Eerder deze week waren er ook al boerendemonstraties in of bij onder meer Maarsbergen, Apeldoorn en Deurningen tegen de plannen om de landbouw te saneren. Een Nederlands gezin van 4 personen is in Oostenrijk zwaar gewond geraakt bij een ernstig verkeersongeval. Hun auto raakte tijdens een afdaling door remproblemen van de weg, sloeg over de kop en belandde ondersteboven in een bos. De moeder is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de Oostenrijkse politie raakte de remmen oververhit door het langdurige gebruik tijdens de afdaling. De hulpdiensten werden automatisch gealarmeerd via het e-call-systeem van de auto. Een bezoeker van Walibi Holland is een deel van zijn vinger kwijtgeraakt tijdens een rit in de waterattractie Crazy River. De jonge Duitser hield zijn hand buiten het bootje, waardoor zijn vinger bekneld raakte tussen de boot en de vaargeul. Hij maakte de rit schreeuwend af en werd daarna met spoed behandeld door ambulancepersoneel. Walibi heeft de attractie meteen gesloten, maar opende hem later weer omdat er technisch niets mis bleek te zijn. Het park onderzoekt nu wel of bezoekers voldoende op de veiligheidsregels worden gewezen. En een jonge migrant is om het leven gekomen toen hij met een paraglider de Spaanse enclave Ceuta probeerde te bereiken. Hij verloor volgens de Spaanse politie de controle over zijn scherm en stortte in zee. Ondanks dat de hulpdiensten snel ter plaatse kwamen, konden ze niets meer voor hem doen. Het slachtoffer is volgens de Guardia Civil een jonge man uit een Afrikaans land ten zuiden van de Sahara. De autoriteiten onderzoeken de toedracht van het dodelijke ongeval met de paraglider bij Ceuta. Het weer vanavond en vannacht is het droog met 's nachts kans op mist bij zo'n 5 graden in het noorden en oosten tot 14 vlak aan de kust met een zwakke tot matige zuidoostenwind. Morgen is het zonnig en droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Welkom bij Breda Nu.
7: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
7: Dit is Breda Nu.
8: All the subtle flavors of my life are become bitter seeds and poison leaves without you. You represent what's true. I drain the color from the sky and turn blue without you. These arms lack a purpose.

Voor het laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Bij een camperstalling aan de provinciale weg Noord in Almkerk is woensdagavond brand uitgebroken. Door de zware rookontwikkeling was de brand in de wijde omgeving zichtbaar. Vanwege de ernst van de situatie schaalde de brandweer op naar grip 1. Dat betekent dat meerdere hulpdiensten betrokken zijn en extra coördinatie nodig is. De brandweer wist te voorkomen dat het vuur oversloeg naar de naastgelegen loods. Rond 8:30 werd het sein brandmeester gegeven. Er raakte niemand gewond, wel gingen 8 campers verloren door de brand. De loods liep vooral schade op aan het dak. Ook meerdere campers en caravans die binnen stonden raakten beschadigd door de hitte. De brandweer bleef na het blussen nog aanwezig voor controles en nabluswerkzaamheden. De politie heeft donderdag 4 verdachten aangehouden in het onderzoek naar een doodsbedreiging aan het adres van de Bredase burgemeester Paul de Pla. De bedreiging vond plaats op 8 maart, voorafgaand aan de wedstrijd NAC Feyenoord. Toen werd aan een café aan de Meidoornstraat door NAC-supporters een spandoek opgehangen met de tekst De Pla dood. De verdachten kwamen in beeld naar aanleiding van een foto op een in beslag genomen telefoon. Die telefoon was van een verdachte van ongeregeldheden rondom de wedstrijd NAC Heerenveen. Op de foto waren 4 personen herkenbaar bij het spandoek te zien. Het gaat om 3 mannen uit Breda van 16, 23 en 34 jaar en een 24-jarige man uit Oosterhout. Zij worden verdacht van bedreiging. De politie verhoort de verdachte en zet het onderzoek voort. De politie heeft dinsdag een bestuurder aangehouden die met zeer hoge snelheid reed tussen Rijsbergen en Breda. Volgens de politie haalde de bestuurder snelheden tussen de 190 en 200 km per uur op wegen waar maximaal 80 km per uur is toegestaan. Agenten zetten de achtervolging in en konden het voertuig korte tijd later in Breda staande houden. Bij controle bleek dat de bestuurder reed met een ongeldig verklaard rijbewijs. Daarvoor is een bekeuring uitgeschreven. Daarnaast wordt de bestuurder verdacht van het veroorzaken van gevaar of hinder op de weg. De politie heeft de auto in beslag genomen en de bestuurder moet zich op een later moment voor de rechter verantwoorden. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: heel Zuid-Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
2: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
5: Wat kies jij? Doof of blind?
6: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
7: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
8: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Spanje voert over een uur tijdelijke grenscontroles in voor alle reizigers uit Italië. Dat is een reactie op de controles die Italië eerder instelde voor alle reizigers uit Spanje na de grote toestroom van migranten in de Spaanse exclave Ceuta. De Spaanse controles blijven volgens de regering van kracht tot en met 7 september. Beide landen namen de maatregelen na de migratiecrisis van vorige week, toen tienduizenden, vooral jonge mannen, de Spaanse exclave Ceuta bestormden. De meeste van hen zijn inmiddels weer terug in Marokko. Aan het begin van de avond hebben tientallen boeren met tractoren zich verzameld ten zuiden van het Gelderse Beneden Leeuwen in de gemeente West Maas en Waal uit protest tegen het kabinetsbeleid. De aanwezige politie heeft al laten weten de demonstratie gewoon door te laten gaan. Of die protestactie ook vooraf is aangemeld is niet duidelijk. Eerder deze week waren er ook al boerendemonstraties in of bij onder meer Maarsbergen, Apeldoorn en Deurningen tegen de plannen om de landbouw te saneren. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met nieuwe sancties tegen Iran en Rusland. Als nu ook het Huis van Afgevaardigden ermee akkoord gaat, kan president Trump extra importheffingen opleggen aan alle landen die Russische energie kopen. Daarmee willen de Verenigde Staten de economische druk op Rusland verder opvoeren. De Oekraïense president Zelensky noemt de nieuwe sancties een belangrijke stap om de oorlogskas van Rusland te beperken. Die wordt vooral gevuld met energieopbrengsten. En een jonge migrant is om het leven gekomen toen hij met een paraglider de Spaanse enclave Ceuta probeerde te bereiken. Hij verloor volgens de Spaanse politie de controle over zijn scherm en stortte in zee. Ondanks dat de hulpdiensten snel ter plaatse kwamen, konden ze niets meer voor hem doen. Het slachtoffer is volgens de Guardia Civil een jonge man uit een Afrikaans land ten zuiden van de Sahara. De autoriteiten onderzoeken de toedracht van het dodelijke ongeval met de paraglider bij Ceuta. Het weer, het is droog met kans op mist bij zo'n 5 graden in het noorden en oosten tot 14 vlak aan de kust met een zwakke tot matige zuidoostenwind. Morgen is het zonnig en droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
9: Welkom bij Breda Nu.
10: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
9: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
10: Dit is Breda Nu. Future.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: De politie heeft donderdag 4 verdachten aangehouden in het onderzoek naar een doodsbedreiging aan het adres van de Bredase burgemeester Paul de Pla. De bedreiging vond plaats op 8 maart, voorafgaand aan de wedstrijd NAC Feyenoord. Toen werd aan een café aan de Meidoornstraat door NAC-supporters een spandoek opgehangen met de tekst De Pla dood. De verdachten kwamen in beeld naar aanleiding van een foto op een in beslag genomen telefoon. Die telefoon was van een verdachte van ongeregeldheden rondom de wedstrijd NAC Heerenveen. Op de foto waren 4 personen herkenbaar bij het spandoek te zien. Het gaat om 3 mannen uit Breda van 16, 23 en 34 jaar en een 24-jarige man uit Oosterhout. Zij worden verdacht van bedreiging. De politie verhoort de verdachte en zet het onderzoek voort. De politie heeft dinsdag een bestuurder aangehouden die met zeer hoge snelheid reed tussen Rijsbergen en Breda. Volgens de politie haalde de bestuurder snelheden tussen de 190 en 200 km per uur op wegen waar maximaal 80 km per uur is toegestaan. Agenten zetten de achtervolging in en konden het voertuig korte tijd later in Breda staande houden. Bij controle bleek dat de bestuurder reed met een ongeldig verklaard rijbewijs. Daarvoor is een bekeuring uitgeschreven. Daarnaast wordt de bestuurder verdacht van het veroorzaken van gevaar of hinder op de weg. De politie heeft de auto in beslag genomen en de bestuurder moet zich op een later moment voor de rechter verantwoorden. Bij een camperstalling aan de provinciale weg Noord in Almkerk is woensdagavond brand uitgebroken. Door de zware rookontwikkeling was de brand in de wijde omgeving zichtbaar. Vanwege de ernst van de situatie schaalde de brandweer op naar grip 1. Dat betekent dat meerdere hulpdiensten betrokken zijn en extra coördinatie nodig is. De brandweer wist te voorkomen dat het vuur oversloeg naar de naastgelegen loods. Rond 8:30 werd het sein brandmeester gegeven. Er raakte niemand gewond, wel gingen 8 campers verloren door de brand. De loods liep vooral schade op aan het dak. Ook meerdere campers en caravans die binnen stonden raakten beschadigd door de hitte. De brandweer bleef na het blussen nog aanwezig voor controles en nablusswerkzaamheden.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Met Breda nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle
1: Breda nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
4: Breda nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda nu nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda nu. Een grote brand bij een recyclingbedrijf in Rotterdam-Zuid zorgt voor een flinke rookoverlast in de regio. De Maastunnel is door die rook in beide richtingen afgesloten en op de omliggende wegen staan files. De brand woedt in een hoop schroot en wordt onder meer bestreden met twee blusboten van het havenbedrijf. Er raakte tot nu toe niemand gewond. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Naast het Rotterdamse recyclingbedrijf waar de brand woedt, ligt het onlangs geopende attractiepark Spelen bij Belen. Door de aanhoudende droogte ontstaan steeds meer scheuren in dijken in het westen van Nederland. In Zuid-Holland worden daarom al twee waterkeringen versneld hersteld om verdere schade te voorkomen. Het zijn een kade langs de Does bij Hoogmade en een dijk bij Reewijk. Waterschappen voeren extra inspecties uit, vooral bij veendijken die gevoelig zijn voor uitdroging. Er is momenteel geen direct gevaar voor doorbraken, maar de waterschappen houden de situatie wel nauwlettend in de gaten. Spanje voert vanaf nu tijdelijke grenscontroles in voor alle reizigers uit Italië. Dat is een reactie op de controles die Italië eerder instelde voor alle reizigers uit Spanje na de grote toestroom van migranten in de Spaanse exclave Ceuta. De Spaanse controles blijven volgens de regering van kracht tot en met 7 september. Beide landen namen de maatregelen na de migratiecrisis van vorige week, toen tienduizenden, vooral jonge mannen, de Spaanse exclave Ceuta bestormden. De meeste van hen zijn inmiddels weer terug in Marokko. En de Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met nieuwe sancties tegen Iran en Rusland. Als nu ook het Huis van Afgevaardigden ermee akkoord gaat, kan president Trump extra importheffingen opleggen aan alle landen die Russische energie kopen. Daarmee willen de Verenigde Staten de economische druk op Rusland verder opvoeren. De Oekraïense president Zelensky noemt de nieuwe sancties een belangrijke stap om de oorlogskas van Rusland te beperken. Die wordt vooral gevuld met energieopbrengsten. Het weer, het is droog met kans op mist bij zo'n 5 graden in het noorden en oosten tot 14 vlak aan de kust bij een zwakke tot matige zuidoostenwind. Overdag wordt het zonnig en droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op Breda nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
4: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu. Come on.

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu, wens je een fijne zomer.

0: De politie heeft dinsdag een bestuurder aangehouden die met zeer hoge snelheid reed tussen Rijsbergen en Breda. Volgens de politie haalde de bestuurder snelheden tussen de 190 en 200 km per uur op wegen waar maximaal 80 km per uur is toegestaan. Agenten zetten de achtervolging in en konden het voertuig korte tijd later in Breda staande houden. Bij controle bleek dat de bestuurder reed met een ongeldig verklaard rijbewijs. Daarvoor is een bekeuring uitgeschreven. Daarnaast wordt de bestuurder verdacht van het veroorzaken van gevaar of hinder op de weg. De politie heeft de auto in beslag genomen en de bestuurder moet zich op een later moment voor de rechter verantwoorden. Bij een camperstalling aan de provinciale weg Noord in Almkerk is woensdagavond brand uitgebroken. Door de zware rookontwikkeling was de brand in de wijde omgeving zichtbaar. Vanwege de ernst van de situatie schaalde de brandweer op naar grip 1. Dat betekent dat meerdere hulpdiensten betrokken zijn en extra coördinatie nodig is. De brandweer wist te voorkomen dat het vuur oversloeg naar de naastgelegen loods. Rond 8:30 werd het sein brandmeester gegeven. Er raakte niemand gewond, wel gingen 8 campers verloren door de brand. De loods liep vooral schade op aan het dak. Ook meerdere campers en caravans die binnen stonden raakten beschadigd door de hitte. De brandweer bleef na het blussen nog aanwezig voor controles en nabluswerkzaamheden. De politie heeft donderdag 4 verdachten aangehouden in het onderzoek naar een doodsbedreiging aan het adres van de Bredase burgemeester Paul de Pla. De bedreiging vond plaats op 8 maart, voorafgaand aan de wedstrijd NAC Feyenoord. Toen werd aan een café aan de Meidoornstraat door NAC-supporters een spandoek opgehangen met de tekst De Pla dood. De verdachten kwamen in beeld naar aanleiding van een foto op een in beslag genomen telefoon. Die telefoon was van een verdachte van ongeregeldheden rondom de wedstrijd NAC Heerenveen. Op de foto waren 4 personen herkenbaar bij het spandoek te zien. Het gaat om 3 mannen uit Breda van 16, 23 en 34 jaar en een 24-jarige man uit Oosterhout. Zij worden verdacht van bedreiging. De politie verhoort de verdachten en zet het onderzoek voort. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.
2: It's Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year is gonna be called Caiocho. Que hola, Cata. Que hola, Omega. And this is how we gonna do it.

0: is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda nu en je blijft op de hoogte.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar RopaRun. Doneer vandaag.
4: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met radionieuws op Breda Nu. Een grote brand bij een recyclingbedrijf in Rotterdam-Zuid zorgt voor een flinke rookoverlast in de regio. De Maastunnel is door die rook in beide richtingen afgesloten en op de omliggende wegen staan files. De brand woedt in een hoop schroot en wordt onder meer bestreden met 2 blusboten van het havenbedrijf. Er raakte tot nu toe niemand gewond. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Naast het Rotterdamse recyclingbedrijf waar de brand woedt, ligt het onlangs geopende attractiepark Spelen bij Belen. Door de aanhoudende droogte ontstaan steeds meer scheuren in dijken in het westen van Nederland. In Zuid-Holland worden daarom al 2 waterkeringen versneld hersteld om verdere schade te voorkomen. Het zijn een kade langs de Does bij Hoogmade en een dijk bij Reewijk. Waterschappen voeren extra inspecties uit, vooral bij veendijken die gevoelig zijn voor uitdroging. Er is momenteel geen direct gevaar voor doorbraken, maar de waterschappen houden de situatie wel nauwlettend in de gaten. Spanje voert vanaf nu tijdelijke grenscontroles in voor alle reizigers uit Italië. Dat is een reactie op de controles die Italië eerder instelde voor alle reizigers uit Spanje na de grote toestroom van migranten in de Spaanse exclave Ceuta. De Spaanse controles blijven volgens de regering van kracht tot en met 7 september. Beide landen namen de maatregelen na de migratiecrisis van vorige week, toen tienduizenden, vooral jonge mannen, de Spaanse exclave Ceuta bestormden. De meeste van hen zijn inmiddels weer terug in Marokko. En de Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met nieuwe sancties tegen Iran en Rusland. Als nu ook het Huis van Afgevaardigden ermee akkoord gaat, kan president Trump extra importheffingen opleggen aan alle landen die Russische energie kopen. Daarmee willen de Verenigde Staten de economische druk op Rusland verder opvoeren. De Oekraïense president Zelensky noemt de nieuwe sancties een belangrijke stap om de oorlogskas van Rusland te beperken. Die wordt vooral gevuld met energieopbrengsten. Het weer, het is droog met kans op mist bij zo'n 5 graden in het noorden en oosten tot 14 vlak aan de kust bij een zwakke tot matige zuidoostenwind. Overdag wordt het zonnig en droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Welkom bij Breda Nu.
7: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
7: Dit is Breda Nu.

stad. En luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

Breda Update. Mijn naam is Tijmen Mulker. Bij een camperstalling aan de provinciale weg Noord in Almkerk is woensdagavond brand uitgebroken. Door de zware rookontwikkeling was de brand in de wijde omgeving zichtbaar. Vanwege de ernst van de situatie schaalde de brandweer op naar grip 1. Dat betekent dat meerdere hulpdiensten betrokken zijn en extra coördinatie nodig is. De brandweer wist te voorkomen dat het vuur oversloeg naar de naastgelegen loods. Rond 8:30 werd het sein brandmeester gegeven. Er raakte niemand gewond, wel gingen 8 campers verloren door de brand. De loods liep vooral schade op aan het dak. Ook meerdere campers en caravans die binnen stonden raakten beschadigd door de hitte. De brandweer bleef na het blussen nog aanwezig voor controles en nabluswerkzaamheden. De politie heeft donderdag 4 verdachten aangehouden in het onderzoek naar een doodsbedreiging aan het adres van de Bredase burgemeester Paul de Pla. De bedreiging vond plaats op 8 maart, voorafgaand aan de wedstrijd NAC Feyenoord. Toen werd aan een café aan de Meidoornstraat door NAC-supporters een spandoek opgehangen met de tekst De Pla dood. De verdachten kwamen in beeld naar aanleiding van een foto op een in beslag genomen telefoon. Die telefoon was van een verdachte van ongeregeldheden rondom de wedstrijd NAC Heerenveen. Op de foto waren 4 personen herkenbaar bij het spandoek te zien. Het gaat om 3 mannen uit Breda van 16, 23 en 34 jaar en een 24-jarige man uit Oosterhout. Zij worden verdacht van bedreiging. De politie verhoort de verdachte en...

0: onderzoek voort. De politie heeft dinsdag een bestuurder aangehouden die met zeer hoge snelheid reed tussen Rijsbergen en Breda. Volgens de politie haalde de bestuurder snelheden tussen de 190 en 200 km per uur op wegen waar maximaal 80 km per uur is toegestaan. Agenten zetten de achtervolging in en konden het voertuig korte tijd later in Breda staande houden. Bij controle bleek dat de bestuurder reed met een ongeldig verklaard rijbewijs. Daarvoor is een bekeuring uitgeschreven. Daarnaast wordt de bestuurder verdacht van het veroorzaken van gevaar of hinder op de weg. De politie heeft de auto in beslag genomen en de bestuurder moet zich op een later moment voor de rechter verantwoorden. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
4: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Een grote brand bij een recyclingbedrijf in Rotterdam-Zuid zorgt voor een flinke rookoverlast in de regio. De Maastunnel is door die rook in beide richtingen afgesloten en op de omliggende wegen staan files. De brand woedt in een hoop schroot en wordt onder meer bestreden met twee blusboten van het havenbedrijf. Er raakte tot nu toe niemand gewond. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Naast het Rotterdamse recyclingbedrijf waar de brand woedt, ligt het onlangs geopende attractiepark Spelen bij Belen. Door de aanhoudende droogte ontstaan steeds meer scheuren in dijken in het westen van Nederland. In Zuid-Holland worden daarom al twee waterkeringen versneld hersteld om verdere schade te voorkomen. Het zijn een kade langs de Does bij Hoogmade en een dijk bij Reewijk. Waterschappen voeren extra inspecties uit, vooral bij veendijken die gevoelig zijn voor uitdroging. Er is momenteel geen direct gevaar voor doorbraken, maar de waterschappen houden de situatie wel nauwlettend in de gaten. Spanje voert vanaf nu tijdelijke grenscontroles in voor alle reizigers uit Italië. Dat is een reactie op de controles die Italië eerder instelde voor alle reizigers uit Spanje na de grote toestroom van migranten in de Spaanse exclave Ceuta. De Spaanse controles blijven volgens de regering van kracht tot en met 7 september. Beide landen namen de maatregelen na de migratiecrisis van vorige week, toen tienduizenden, vooral jonge mannen, de Spaanse exclave Ceuta bestormden. De meeste van hen zijn inmiddels weer terug in Marokko. En de Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met nieuwe sancties tegen Iran en Rusland. Als nu ook het Huis van Afgevaardigden ermee akkoord gaat, kan president Trump extra importheffingen opleggen aan alle landen die Russische energie kopen. Daarmee willen de Verenigde Staten de economische druk op Rusland verder opvoeren. De Oekraïense president Zelensky noemt de nieuwe sancties een belangrijke stap om de oorlogskas van Rusland te beperken. Die wordt vooral gevuld met energieopbrengsten. Het weer, het is droog met kans op mist bij zo'n 5 graden in het noorden en oosten tot 14 vlak aan de kust bij een zwakke tot matige zuidoostenwind. Overdag wordt het zonnig en droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.